0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De bestuurder van 17, die vrijdag crashte in Brasschaat, is nog altijd niet verhoord door de politie, maar dat komt omdat hij nog altijd in het ziekenhuis ligt. Het blijft ook onduidelijk of hij onder invloed was of niet. De politie vraagt nu beelden op van alle bewakingscamera's in de buurt. Bij de crash kwam een jongen van 16 om. Naast de bestuurder raakten ook nog 3 anderen gewond. Meer mensen werken als zelfstandigen. In een jaar tijd zijn er meer dan 28.000 Belgen bijgekomen, goed voor 821.000 zelfstandigen. Hun statuut wordt ook steeds weer wat aantrekkelijker, zegt minister van Zelfstandigen Eleonore Simonet. Ook het aantal zelfstandigen in bijberoep blijft voorlopig stijgen. De NAVO wil mogelijk schepen door de blokkade van de straat van Hormuz loodsen als de zeestraat tegen begin juli nog niet opnieuw open is. Dat meldt persagentschap Bloomberg op basis van bronnen binnen de NAVO. Tot nu toe wilde de NAVO enkel betrokken worden als het conflict tussen Iran en de VS afgelopen was. Daar komt dus mogelijk verandering in omdat het te lang duurt. Normaal passeert 1/5 van de wereldwijde olie- en gastoevoer door de straat van Hormuz. We beginnen regenachtig. Na de middag wordt het droger met 19 graden. Donderdag droog, maar bewolkt, 23 graden. Vanaf vrijdag zomers warm met veel zonnetemperaturen rond 26 graden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben een Andymeister.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De bestuurder van 17, die vrijdag crashte in Brascaat, is nog altijd niet verhoord door de politie, maar dat komt omdat hij nog altijd in het ziekenhuis ligt. Het blijft ook onduidelijk of hij onder invloed was of niet. De politie vraagt nu beelden op van alle bewakingscamera's in de buurt. Bij de crash kwam een jongen van 16 om. Naast de bestuurder raakten ook nog 3 anderen gewond. Meer mensen werken als zelfstandigen. In een jaar tijd zijn er meer dan 28.000 Belgen bijgekomen, goed voor 821.000 zelfstandigen. Hun statuut wordt ook steeds weer wat aantrekkelijker, zegt minister van Zelfstandigen Eleonore Simone. Ook het aantal zelfstandigen in bijberoep blijft voorlopig stijgen. De NAVO wil mogelijk schepen door de blokkade van de straat van Hormuz loodsen als de zeestraat tegen begin juli nog niet opnieuw open is. Dat meldt persagentschap Bloomberg op basis van bronnen binnen de NAVO. Tot nu toe wilde de NAVO enkel betrokken worden als het conflict tussen Iran en de VS afgelopen was. Daar komt dus mogelijk verandering in omdat het te lang duurt. Normaal passeert 1/5 van de wereldwijde olie- en gastoevoer door de straat van Hormuz. We beginnen regenachtig. Na de middag wordt het droger met 19 graden. Donderdag droog, maar bewolkt 23 graden. Vanaf vrijdag zomers warm met veel zonnetemperaturen rond 26 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De bestuurder van 17, die vrijdag crashte in Brasschaat, is nog altijd niet verhoord door de politie, maar dat komt omdat hij nog altijd in het ziekenhuis ligt. Het blijft ook onduidelijk of hij onder invloed was of niet. De politie vraagt nu

beelden op van alle bewakingscamera's in de buurt. Bij de crash kwam een jongen van 16 om. Naast de bestuurder raakten ook nog 3 anderen gewond. Meer mensen werken als zelfstandigen. In een jaar tijd zijn er meer dan 28.000 Belgen bijgekomen. Goed voor 821.000 zelfstandigen. Hun statuut wordt ook steeds weer wat aantrekkelijker, zegt minister van Zelfstandigen Eleonore Simonet. Ook het aantal zelfstandigen in bijberoep blijft voorlopig stijgen. De NAVO wil mogelijk schepen door de blokkade van de straat van Hormuz loodsen als de zeestraat tegen begin juli nog niet opnieuw open is. Dat meldt persagentschap Bloomberg op basis van bronnen binnen de NAVO. Tot nu toe wilde de NAVO enkel betrokken worden als het conflict tussen Iran en de VS afgelopen was. Daar komt dus mogelijk verandering in omdat het te lang duurt. Normaal passeert 1/5 van de wereldwijde olie- en gastoevoer door de straat van Hormuz. We beginnen regenachtig. Na de middag wordt het droger met 19 graden. Donderdag droog, maar bewolkt, 23 graden. Vanaf vrijdag zomers warm met veel zonnetemperaturen rond 26 graden.

Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Vanaf 1 september neemt de stadiste regierol op zich voor de buitenschoolse opvang en activiteiten. Daarom liggen nieuwe reglementen en samenwerkingsafspraken op tafel. Daarnaast wil de stad de ouderbijdrage stapsgewijs verhogen om de stijgende kosten voor infrastructuur en personeel op te vangen. Het starttarief zou vanaf september stijgen naar 1,3 euro per begonnen half uur. De gezinskorting van 25% en het sociaal tarief blijven wel behouden. De winkels Vatana met vestigingen in Beringen en Pelt zitten in moeilijke papieren. Afgelopen dagen werden de 30 medewerkers op de hoogte gebracht van een herstructurering. Er is al een advocaat aangesteld om te helpen bepalen wat de volgende stappen kunnen zijn, want de cijfers van Vatana kleuren zeker nog niet helemaal rood. Zaterdag werd al bekend dat

0: Zaakvoerders een grondige herstructurering willen doorvoeren omwille van dalende verkoop. Een collectief ontslag of een definitieve stopzetting van de activiteiten is voorlopig niet uitgesloten. Vatana is nog wel open op dit moment.
1: Demerstad, wereldnieuws.
2: De bestuurder van 17 die vrijdag crashte in Braschaat is nog altijd niet verhoord door de politie, omdat hij nog altijd in het ziekenhuis ligt. Het blijft ook onduidelijk of hij onder invloed was. Journaliste Nathalie Dijk kon de advocaat van de bestuurder John Maas er kort over spreken.
3: Hoe is hij er eigenlijk aan toe?
4: Het enige dat ik daarover kan zeggen is dat hij momenteel nog op intensieve zorgen ligt en zeker nog minstens 1 operatie zal moeten ondergaan.
3: Heeft men al enig zicht op wat daar nu eigenlijk gebeurd is?
4: Nee, en die reconstructie laten wij ook over aan de politie en aan het parket. En van zodra men ons nodig heeft, zullen we daar zeker het nodige voor doen.
2: De politie vraagt nu de beelden op van alle bewakingscamera's in de buurt. Bij de crash kwam een jongen van 16 om het leven. Naast de bestuurder raakten ook nog 3 anderen gewond. De Europese Unie heeft een akkoord over de uitvoering van het handelsakkoord met de VS. Dat akkoord was al afgesloten in juli vorig jaar, maar werd nu definitief afgeklopt. Europa schrapt onder meer verschillende importheffingen op Amerikaanse industriële producten. In ruil belooft Trump een algemene heffing van 15% op Europese goederen. Eerder dreigde Trump nog om de invoerheffingen fors te verhogen als de deadline van 4 juli niet gehaald werd. In play-off 2 van ons voetbal heeft Standaar een gouden zaak gedaan in de strijd om de Europese barrages. Het won met 1-2 op het veld van de Westerlo en springt zo over Genk naar de leidersplaats. Genk speelde 1-1 gelijk tegen Antwerpen en staat nu op 2 punten van Standaar. Ook Charleroi speelde 1-1 gelijk tegen OH Leuven. Het maakt net als Westerlo, Antwerpen en OHL geen kans meer op Europees voetbal. De dag begint wisselvallig. Aan de kust blijft het overwegend droog. Deze namiddag blijft het regenachtig, mogelijk zelfs met onweer, maxima tot 19 graden. Morgen warmer en meer zon bij 22 graden. En vrijdag en dit weekend zonnig en zomers warm. Lokaal kan het 28 graden worden.

0: wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben een Die Meister.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Ons land moet seriemoordenaar Freddy Horion nu al 736.000 euro aan dwangsommen betalen, omdat hij nog steeds in de gevangenis zit. En daar komt elke dag 1000 euro bij, dat schrijft HLN. Nochtans werd Horion in 1980 tot levenslang veroordeeld voor moord. Je hoort gerechtsjournalist Tim Leskrawaat.
4: Het is zo dat Freddy Horion al meer dan 20 jaar probeert om vrij te komen onder voorwaarden naar een instelling met een enkelband. En dat wordt hem telkens geweigerd. Tot op het punt dat hij met zijn advocaat naar het Europees Hof van de Rechten van de Mens is getrokken. En die hebben geoordeeld dat hij eigenlijk onmenselijk behandeld wordt.
3: Het Hof van Beroep in Antwerpen verplichtte ons land daarop om binnen de 6 maanden voor een andere oplossing te zorgen. Maar dat is ondertussen al bijna 2 jaar geleden. Op 1 juni neemt de strafuitvoeringsrechtbank een beslissing. De bestuurder van 17 die vrijdag crashte in Braschaat is nog altijd niet verhoord door de politie. De politie weet dus ook nog niet of hij onder invloed was. De omstandigheden blijven onduidelijk omdat de bestuurder nog in het ziekenhuis ligt, zegt zijn advocaat.
5: Die reconstructie laten wij ook over aan de politie en aan het parket. En van zodra men ons nodig heeft, zullen we daar zeker het nodige voor doen. Het enige dat ik daarover kan zeggen is dat hij momenteel nog op intensieve zorgen ligt en zeker nog minstens 1 operatie zal moeten ondergaan.
3: De politie vraagt nu de beelden op van alle bewakingscamera's in de buurt. Bij de crash kwam een jongen van 16 om het leven. 4 jongeren raakten ook gewond. In Deurne in Antwerpen is vannacht een woning bijna volledig.

0: Uitgebrand, dat bevestigt de politie. Alle inwoners werden geëvacueerd. Eén persoon had te veel rook ingeademd en werd ter verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Het huis is tijdelijk onbewoonbaar. Mogelijk werd de brand aangestoken. Het onderzoek loopt. De Europese Unie heeft een akkoord over de uitvoering van het handelsakkoord met de VS. Dat akkoord was al afgesloten in juli vorig jaar, maar werd nu definitief afgeklopt. Europa schrapt onder meer verschillende importheffingen op Amerikaanse industriële producten. En in ruil belooft Trump dan een algemene heffing van 15% op Europese goederen. Eerder dreigde Trump nog om de invoerheffingen fors te verhogen als de deadline van 4 juli niet gehaald werd. In play-off 2 van ons voetbal is Standaard op één speeldag van het einde nu alleen leider. Het won met 1-2 op het veld van Westerlo en profiteert zo van het puntenverlies van Genk. Dat speelde 0-0 tegen Antwerpen en staat nu op 2 punten van Standaard. Je hoort Genk-coach Nicky Haaien.
1: Ik denk dat we een dominante wedstrijd spelen met veel kansen die je in principe altijd moet winnen. Maar goed, een doelman speelt een uitstekende wedstrijd. Je hebt dan de pech nog met de palen en de lat. En dan blijf je natuurlijk doorduwen om dat doelpunt te maken. Dan is het heel jammer dat je die wedstrijd niet wint en zuur de leidersplaats laat liggen.
0: Ook Charleroi speelde 1-1 gelijk tegen OH Leuven. En het maakt net als Westerlo, Antwerp en OH Leuven geen kans meer op Europees voetbal. Nog in het voetbal is Arsenal de nieuwe kampioen van Engeland voor het eerst in 22 jaar. Titelconcurrent Manchester City verloor gisteravond punten bij Bournemouth. Het speelde 1-1 gelijk en dat zorgt ervoor dat Arsenal zijn leidersplaats niet meer kan verliezen. Feest dus bij Rode Duivel Leandro Trossard. De dag start wisselvallig. Vanmiddag droger en meer opklaringen bij zo'n 19 graden. Morgen brede opklaringen en meer zon bij zo'n 22 tot 23 graden. En vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs tot 28 graden worden.

0: naturellement. Direct.
1: Hij komt niet direct, hij is er al. Kijk, en het festival loopt vanaf nu tot 9 uur. De radio- en karaoke-show van Radio Demerstad. Let me be your lucky star en wees dan op uw beurt de lucky star voor mij tot 9 uur. Want straal maal straal, zeg het, is pie, hè? 3,14 en de resten. Daryl Hall en John Oates komen. Umbrella van de Baseballs en natuurlijk Madonna.

0: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbormstraat 30, Alke.
5: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen.

Gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin. Tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen. Amerika.

Paul, Daryl Hall en John Oates in het festival, de radio- en karaoke-show van Radio Demerstad en The Man Eater. Dat hoorde ook niet veel, hè? Vrouwen die mannen opeten. Het omgekeerde komt vaker voor, hè? Maar dat is waar. Vrouwen zijn minder misdadig dan mannen, hè? Vrouwen zijn minder bloeddorstig dan mannen, zeg maar. Vraag dan maar aan u een beenhouwer, hè? Vrouwen eten gewone pensen, mannen eten bloedworsten. Ik zeg niks nieuw, hè? Want dat is dus wel waar, hè? En zo worden wij samen wakker, tot 9 uur. Via FM in het Demerland, via de livestream, als u op het internet bent, of DAB+ in Vlaamse Brabant. One Too Many is dit. En Down

One too many. Met enen te veel. Wat moet je in dat geval doen? Dat weet iedereen, hè? De stoelen dansen. En een stoel te weinig zetten, hè? Dan valt er sowieso eentje af, hè? Morgen om 20 uur houdt Lynn Geerink in het cultuurcentrum Begijnhof in Diest een lezing over opvoeden en ouderschap. Gratis toegang. Zaterdag om 11 uur wordt op de Citadel van Diest kolonel Blondeel herdacht. Aansluitend is er een gezellig samen zijn. U kunt ook een bezoekje brengen aan het Pegasus Museum. Dan moeten we ook nog sportief zijn. Zondag gaan we dat namelijk doen om 3 uur. Dan wordt in Averbode de Singsen-koers verreden over 76,5 kilometer met start aan het Sint-Jansplein. En volgende week maandag van 14:30 tot 16:30 komt de lees- en de praatgroep samen op verhaal komen, samen in de markthallen in Herkdestad. Gratis deelname, maar bij voorkeur schrijf je in via de bibliotheek van Herkdestad. Zou daar niet te lang mee wachten, want het is al maandag, hè? Ray Parker, de jongere. Zoals Pieter Breugel, de jongere. Ray Parker Jr. over Jack en Jack.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Tony Esposito en Papa Chico. En daar wordt dus altijd voor gewaarschuwd. In films is dat heel vaak, hè, dat de clown de misdadiger is. Dus let op, hè, met die mannen.
1: Hij is vertrokken.

kostuum, geen enkel probleem. Rob de Nijs brengt ons nog regelmatig een bezoek. Hier, Radio Demerstad, ik geloof in jou. En ik hoop van u hetzelfde. En de zomer, geloven we daarin? Vanaf donderdag is het van dat, hè? 26 graden op donderdag. En in Spanje halen ze nu al temperaturen van 35. We gaan toch weer niet zonder water vallen, hè, zeg? Ze gaan toch weer niet beginnen met paniek te zaaien, hè? Dit is Bananarama. Nee, maar het is ieder jaar hetzelfde, hè? Dat het een cruel summer wordt.

0: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

0: D&D. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen. Melderse straat nummer 8.
1: Verf met advies het hele jaar. V&D staat voor u klaar.
2: Radioreclame. Voor respons, kom je naar ons. Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Wil dit of wil dit niet, zegt ze. Hoe zit dat hier? Don't you want my love, en Nicole. Mijn liefde straalt nog uit via Radio Demerstad tot een uur of negen. En nu is er een liedje voor de mensen die de toonladder wensen te bestijgen. Maar pas op, dat gaat niet gaan zonder papieren. Voor dit moet je extreem goede papieren hebben. The Rubettes en de Sugar Baby Love.

0: Boys, die waren dus bij de Vlugge Jongeren. Want die waren in 1965 al bezig met surfen. Surfen op het internet in de USA. Hé, die waren in hun tijd nogal eens voor, hè? En dit is Telly Savalas. Voor alle mannen met een kletskop. Some broken hearts never mend.
1: Coffee black.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het pro-Palestijns protest aan de UGent escaleert. Zo'n 40-tal actievoerders bezetten sinds vanmorgen het rectoraat. Ze drongen het gebouw binnen en spoten onder meer graffiti op de muren. De studenten eisen nog altijd dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. Je hoort woordvoerder Julian Burnham.
4: We hebben het geprobeerd via protesten, we hebben het geprobeerd via debatten, we hebben het geprobeerd via dialoog. Dus ik vind het belangrijk om dat wel te onthouden wanneer we nu spreken over vandalisme. Wij strijden hier aan de UGent ondertussen al meer dan 2 jaar voor een academische boycott. En tot die academische boycott er is, zullen studenten hier blijven actie voeren op verschillende manieren.
3: De politie is ter plaatse, maar grijpt voorlopig niet in. Het protest duurt intussen al 5 weken. Ons land moet seriemoordenaar Freddy Horion nu al €736.000 aan dwangsommen betalen omdat hij nog steeds in de gevangenis zit. En daar komt elke dag €1.000 bij, dat schrijft HLN. Nochtans werd Horion in 1980 tot levenslang veroordeeld voor moord. Je hoort gerechtsjournalist Tim Leskroaat.
5: Het is zo dat Freddy Horion al meer dan 20 jaar probeert om vrij te komen onder voorwaarden naar een instelling met een enkelband. En dat wordt hem telkens geweigerd. Tot op het punt dat hij met zijn advocaat naar het Europees Hof van de Rechten van de Mens is getrokken. En die hebben geoordeeld dat hij eigenlijk onmenselijk behandeld wordt.
3: Het Hof van Beroep in Antwerpen verplichtte ons land daarop om binnen de 6 maanden voor een andere oplossing te zorgen, maar dat is ondertussen bijna 2 jaar geleden. Op 1 juni neemt de strafuitvoeringsrechtbank een beslissing. In het zuiden van Libanon zijn minstens 19 mensen gedood bij Israëlische luchtaanvallen, onder hen ook vrouwen en kinderen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Nochtans is er nog altijd een staakt het vuren tussen beide landen. Dat werd vorige week nog verlengd met 45 dagen. Maar volgens Israël zijn de aanvallen gericht op terreurgroep Hezbollah, dat nooit met het staakt het vuren akkoord ging. In play-off 2 van ons voetbal heeft Racing Genk zijn kans op Europese barrages niet meer in eigen handen. Op de voorlaatste speeldag speelde het 0-0 gelijk tegen Antwerp. En het verloor zo zijn leidersplaats aan Standaard dat Westerlo met 1-2 versloeg. Je hoort Genk-coach Nicky Haaien.
6: Ik denk dat we een dominante wedstrijd spelen met veel kansen.

0: kansen. Die je in principe altijd moet winnen. Maar goed, een doelman speelt een uitstekende wedstrijd. Je hebt dan de pech nog met de palen en de lat. En dan blijf je natuurlijk doorduwen om dat doelpunt te maken. Dan is het heel jammer dat je die wedstrijd niet wint en zuur de leidersplaats laat liggen.
1: Genk staat nu op 2 punten van Standaard. Charleroi, Westerlo, Antwerp en OH Leuven maken nu al geen kans meer op Europese barrages. En nog in het voetbal is Arsenal de nieuwe kampioen van Engeland. Voor het eerst in 22 jaar. Titelconcurrent Manchester City verloor gisteravond punten bij Bournemouth. Speelde 1-1 gelijk. En dat zorgt ervoor dat Arsenal zijn leidersplaats niet meer kan verliezen. Feest dus bij Rode Duivel Leandro Trossard. De dag start wisselvallig, vanmiddag droger en meer opklaringen bij zo'n 19 graden. Morgen brede opklaringen en meer zon bij zo'n 22 tot 23 graden. Vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs 28 graden worden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

vraagje. Zijn er nog mensen die ik iets kan leren? Misschien wel, ik weet het niet. Level 42, goedemorgen, de Lessons in Love op Radio Demerstad. Zingen kan ik zelf overigens nog wel leren, hoor.

mocht wel zeggen, ja, dat is inderdaad very strange. Maar ja goed, de banker ook never wears a Mac, hè. En ik weet dat u zich afvraagt, waar gaat dit allemaal over? Hé, je moet naar mij niet kijken, ik ben niet begonnen, hè. Het waren de Beatles die daarmee begonnen zijn, hè. Dit is het festival, de radio- en karaoke-show. Meezingen met de Tom Robinson Band op de autostraden.

0: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Golvaerts in Halen en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Golvaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Halen.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
1: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of

0: andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

liedje nu zouden kruisen met het programma Homo Universalis van de BRT, zou er dan niks speciaal uit de bus vallen? 1965. It's time for John, Paul, George en Ringo.

Hulp van de Beatles. Radio Demerstad, het festival De Eerste Hulp voor mensen in een neerslachtige bui. He? Daar is het tenminste voor uitgevonden. He? Er zijn er ook die het ervan krijgen. Maar kijk, een beetje verlies heb je altijd. Het gaat hem uiteindelijk toch om de grote lijnen. He? Om mee te zingen. He? Over het meisje van een boerenbuiten. He? Het meisje uit Kortenaken. Gloria Umbert.

good care of my baby, then I will take good care of your baby. Bobby V. Een geval van panterruil, blijkbaar. Dat heb ik dus nooit begrepen. Er zijn toch veel te weinig mensen die een panter hebben. Zeg, wat is me dan nu? Vrijdag om 13 uur wordt in de feesttent op het Sint-Jansplein in Averbode een Rummikub-wedstrijd georganiseerd. Misschien moet ik daar wel naartoe. De deelname is gratis. Zaterdag om 6:30 organiseert Dinner and Dance in Den Akker in Rillaar een retro dansfeest. Gecombineerd met diner, met muziek zo uit de viertap. Het zal dat zijn, ik voel het. Hè. Online reserveren is noodzakelijk via Dinner and Dance. Dinner and Dance, ja, oké. Okay. En volgende week maandag wordt de Aarschotse Stratenloop betwist van aan de knoet. Vanaf 14 uur gaan de jeugd. Jeugdreeksen van start. Tussen 3:30 en 4:00 beginnen de groteren aan de 3 tot 12 kilometer. Hier moet ze liggen, hè. Ze liggen, maar ze ligt weer verkeerd, hè. Ze moet aan mijn kant komen liggen, hè. Suzanne Hoffs, een bengeltje op Radio Demerstad.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

De kleine Leo, Leo, je bent vannacht weer dronken geweest. Leo Sayer, een opgejaagde mens, ja, die geen rust kan vinden met donder in zijn hart. De donder wordt gelukkig vanaf donderdag, hé, wat een leuk toeval, terug opgeborgen. Hè. We gaan naar 26 graden. Dat is geen lente, dat is zomer. Hier het festival met de Rudy op Radio Demerstad. En ik las ergens dat ik blijkbaar nog steeds word omschreven als een jong veulen. Het verwondert u dan ook niet waarschijnlijk dat ik Coveram moet nemen voor de bloeddruk. Nee, voilà. Dat krijg je dan, hè. Kid Creole and the Coconuts, I am a wonderful thing, baby.

0: eindelijk. Met Droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
1: Iedereen goed opgelet. Kom naar de Fuif op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de oude Diestelstraat in Waanrode. Met in de namiddag kleuterdisco, kinderfuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Lily's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves. Een organisatie van de Vriendenkring Waanrode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanrode.be.
2: Je auto wassen.
3: Check.
2: Je ramen wassen.
3: Check.
2: Maar je zonnepanelen?
3: Die mogen al jaren hun plan trekken.
2: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
4: Solar Assistance to the rescue.
2: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
5: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
1: Ontdek ze, de crazy deals, tot eind mei. Bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tanktegoed. Of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
6: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
1: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
7: Radioreclame? Doe het op een radio met luisteraars. Op Demerstad wordt u gehoord. Bel 0475 77 66 84 of mail naar reclame@radiodemerstad.be.

Als ze die moeten kammen, is dat met een Roscam, hè? Ja, ja, ja, ja. En upside down. En als je dat in Frankrijk wil hebben, je kunt toch een beetje Frans, dan moet je 69 vragen. Oh.

0: Radio Binnenstad.
1: Je hebt dat ongetwijfeld ook al gehoord in The Voice, dat de artiesten zich moeten proberen van te amuseren. Ik doe dat ook, hè. Ja, ik doe dat. Ik hoop van u hetzelfde, en dat je dat ook kunt op uw werk, dat u een baas morgen zegt, om 8 uur als je daartoe komt, zeg Louis, je bent een toffe gast, vlieg erin en amuseer u, hè.
2: Daar

0: Als Shalala, I need you. Sjalen van hier, sjalen van daar. Alle duiven op de dam. I need you, inderdaad. Morgenochtend weer, bedoel ik. Vanaf 7 uur. Hey, ik ga die onnozelheden allemaal niet uitvinden voor mijzelf. Hè. Want in wezen ben ik een zeer ernstig man. Hè. Het is enkel omdat ik vrees dat jullie niet zo ernstig zijn dat u in dit programma krijgt wat ik u tracht te geven. Want je gaat me toch niet vertellen dat u ook ernstig bent, hè? Want dat blijkt hoegenaamd niet uit uw gedrag, hoor.
1: Yo, hey. Rudy van Vlaanderen.
0: Ja, ja.
1: Zet je morgen ook in een uitzendkantoor, mijn man.
0: Maar als je let gij niet op, hè. Ik kom het hier net te zeggen, hè. Volgende afspraak morgenochtend, 7 uur, alstublieft. En let een beetje beter op, hè, mannen. Silver Pozzoli nog, Around My Dreams.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het pro-Palestijns protest aan de UGent escaleert. Zo'n 40-tal actievoerders bezetten sinds vanmorgen het rectoraat. Ze drongen het gebouw binnen en spoten onder meer graffiti op de muren. De studenten eisen nog altijd dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. Je hoort woordvoerder Julian Burnham.
4: We hebben het geprobeerd via protesten, we hebben het geprobeerd via debatten, we hebben het geprobeerd via dialoog. Dus ik vind het belangrijk om dat wel te onthouden wanneer we nu spreken over vandalisme. Wij strijden hier aan de UGent ondertussen al meer dan 2 jaar voor een academische boycott. En tot die academische boycott er is, zullen studenten hier blijven actie voeren op verschillende manieren.
3: De politie is ter plaatse, maar grijpt voorlopig niet in. Het protest duurt intussen al 5 weken. Steeds meer mensen die wonen in de buurt van de luchthaven in Zaventem klagen over geluidsoverlast. Bewoners noemen de situatie onleefbaar. Aanleiding zijn de vliegroutes die sinds afgelopen zomer veranderd zijn. En daardoor vliegen de vliegtuigen vaker over woonwijken. Bevoegd minister Krukke heeft een studie besteld om de overlast in kaart te brengen. De Brusselse regering dreigt met juridische stappen als er op korte termijn niets verandert. In het zuiden van Libanon zijn minstens 19 mensen gedood bij Israëlische luchtaanvallen, onder hen ook vrouwen en kinderen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Nochtans is er nog altijd een staakt het vuren tussen beide landen. Dat werd vorige week nog verlengd met 45 dagen. Maar volgens Israël zijn de aanvallen gericht op terreurgroep Hezbollah, dat nooit met dat staakt het vuren akkoord ging. In play-off 2 van ons voetbal heeft Racing Genk zijn kansen op Europese barrages niet meer in eigen handen. Op de voorlaatste speeldag speelde het 0-0 gelijk tegen Antwerpen. Het verloor zo zijn leidersplaats aan Standaard dat Westerlo met 1-2 versloeg. Je hoort Genk-coach Nicky Haaien.
5: Ik denk dat we een dominante wedstrijd spelen met veel kansen die je in principe altijd moet winnen. Maar goed, een doelman speelt een uitstekende wedstrijd. Je hebt dan de pech nog met de palen en de lat. En dan blijf je natuurlijk doorduwen om dat doelpunt te maken. Dan is het heel jammer dat je die wedstrijd niet wint en zuur de leidersplaats laat liggen.
3: Genk staat nu op 2 punten van Standaard. Charleroi, Westerlo, Antwerp en OH Leuven maken geen kans meer op Europese barrages. En in Londen is de landstitel van voetbalclub Arsenal al stevig gevierd. Arsenal kroonde zich gisteravond tot kampioen na het gelijkspel van Manchester City. Het is voor de club hun eerste landstitel in 22 jaar. Fans verzamelden zich vannacht aan het stadion en vielen elkaar in de armen. De spelers, met onder meer rode duivel Leandro Trossard, vierden de titel in het spelershuis. En wielrenner Remco Evenepoel genoot dan weer mee op sociale media. De dag start wisselvallig, vanmiddag droger en meer opklaringen bij zo'n 19 graden. Morgen brede opklaringen en meer zon bij zo'n 22 tot 23 graden. En vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs 28 graden worden.

0: That song says so much. Ja, en die gaan we toch niet draaien, want we gaan op weg naar een zomers Pinksterweekend. Dus we gaan zomerse muziek draaien. Jimmy Cliff komt eraan met Sunshine in the Music. En Patrick Hernandez met Born to be Alive. Goedemorgen.
1: Classics at Work.
2: Met Dirk Smits.
0: Ja, ik vind het toch altijd fijn om zo te kunnen uitkijken naar een vrijdag. Ten eerste, het is Mazing Vrijdag. En nu staat er alweer een verlengd weekend te wachten. We krijgen er nu de maandag cadeau bij. En ook nog heel mooi weer.
3: Now they were-

0: hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Op zoek naar een fietsenmaker? Heeft u elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

0: Wat er allemaal toen in Charleroi is gebeurd. Ach, ik moet het altijd met een korreltje zout nemen, maar Madonna zou op dat moment in het achtergrondkoortje gedanst hebben bij het optreden van Patrick Hernandez bij Charleroi Kermis. Was dat 1979, Born to be Alive. Classics at work.
1: Dirk Smeets, van 9 tot 11.
0: Geert en Sophie die hebben hun eerste verlengd weekend vlot doorstaan. Dus dat zal ook het komende weekend wel vlotjes gaan. Nog geen 2 weken geleden openden ze de Sint-Jorishoeve in Alken terug als een horecazaak. Het verhaal op de werkvloer eerder deze week van Brasserie Het Huis Zonder Naam. In september dan schrijven heel veel sporters zich in voor de Hagelandse 101. Wel, volgende zondag is er een soort van try-out. Een soort van wandeltest. Daar gaan we het straks over hebben. Samen met nieuwe verhalen op de werkvloer. Die komen eraan na Modern Talking. En na Patty Austin en James Ingram. Hoor eens wat mooie stemmen dat dit zijn. Baby, come to me.

0: De gekende sound van Modern Talking. Ja, Thomas Anders en Dieter Beulen, die twee mannen, die wisten Europa wel in te palmen, hè? Met You're My Heart, You're My Soul, en dan Sherry, Sherry Lady, en dan wat later met deze Atlantis Is Calling. En toen was het al zomer 1986.
1: Classics at Work.
2: Met Dirk Smeets.
0: Fijn dat je meeluistert. Dit zijn de verhalen over ondernemers en handelszaken. Dit is De Werkvloer bij Radio Demerstad.
2: De Werkvloer.
0: Laura opende haar koekjeszaak Schunk op het Alfons Smetsplein in Leuven. En in de eerste week na de opening was alles al uitverkocht. Ze verkoopt 6 smaken van koekjes, gebaseerd op Amerikaanse recepten. Tegen de komende zomer wil ze de zaak al uitbouwen met seizoensspecials. Haar succes motiveert haar wel om haar dromen na te komen, een bloeiende takeaway-zaak te realiseren met daar nog wat horeca bij. Op het Alfons Smetsplein in Leuven.
2: De Werkvloer.
0: En de Nonne de Leize in Leuven viert zijn 140-jarig bestaan. Opgericht in 1886 door een zekere Corneille de Nonne. De winkel groeide uit met koloniale artikelen naar een supermarkt met wijn, met delicatessen. En na de oorlog ontwikkelde zich dat verder en het sloot zich aan bij de keten de Leize. Wel, vandaag wordt de winkel nog altijd geleid door Jan de Nonne, die nog altijd de sterke familiegeschiedenis in handen houdt met die lokale traditie en die lokale touch.
2: De Werkvloer.

investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: De fans die kijken er natuurlijk met spanning naar uit, hè, naar die concerten die Céline Dion beloofd heeft in Parijs. That's the way it is. Classics
1: at work. Dirk Smits, van 9 tot 11.
0: Het komende Pinksterweekend zijn er heel veel activiteiten in onze buurt. Frits heeft heel veel werk gehad, heeft dat in een mooi overzicht gestoken. En je kan dat online terugvinden op onze website www.radiodemerstad.be en dan even doorklikken naar agenda.
1: De werkvloer.
0: Volgende zondag tussen 9 en 11:30 dan komt de postzegelkring Germinal Beringen weer samen in de parochiezaal van Korspel Beverlo in Beringen uiteraard. De toegang is volledig gratis tussen 9 en 11:30. En ook volgend weekend, telkens van 12 tot 19 uur, wordt op het domein Bekaf in Aarschot een springkastelenfestival gehouden voor kinderen tot 13 jaar. De toegang voor de begeleiders is gratis van zaterdag 23 tot maandag 25 mei. Dus ga zeker eens kijken op onze website, hè? www.radiodemerstad.be. Dat is absoluut geen sprong in het duister, hoor. Daar kom je het wel echt te weten.

0: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paarl. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paarl. Nu grote actie op kerkerhoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paarl. Op de Paarlse Steenweg 284 in Paarl-Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.
1: Ontdek ze, de crazy deals. Tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tanktegoed. Of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
1: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
4: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
5: Actie geldig tot eind mei.
4: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
5: VGT Cooling en Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

dat is er dan toch eentje die in de categorie van Elton John past. Hè? Sad Songs Say So Much, Aline van Christophe uit 1965. We gaan stilaan naar 10 uur toe. In september schrijven heel veel sporters zich in voor de Hagelandse 101. Volgende zondag wordt er een try-out gehouden. Een soort van wandeltest. Zondag kan je vanaf 9 uur 's morgens al vertrekken vanop de Nieuwlandlaan in Aarschot voor een try-out van 42 kilometer als voorbereiding op die Hagelandse 101. Die staat op de sportieve kalender van september. Inschrijven gebeurt online via Hagelandse 101. En dus nu zondag vanaf 9 uur kan je vertrekken vanop de Nieuwlandlaan in Aarschot. Het

0: just waiting.
1: Het is 10 uur.
2: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
3: Demerstad, regionaal nieuws.
4: Het project Politie aan School van de politiezone Leuven, afgekort PAS of PAS Project, zal volgend schooljaar ook in verschillende andere politiezones worden opgestart. In functie van het project bezoekt een agent 2 maal per schooljaar een klas van het 6e leerjaar. Daarbij wordt de rol van de politie binnen de samenleving toegelicht en trachten ze de kinderen tegen courante fenomenen weerbaar te maken. Voor volgend schooljaar gaan ook de politiezones Lubeek, BRT, dat is Begijnendijk, Rotselaar, Tremelo en Boortmeerbeek, Haagt en Kierbergen meedoen aan het project. Sint-Rudel ziekenhuis in Sint-Truiden heeft de eerste steen gelegd van de nieuwe spoedgevallendienst. De nieuwbouw moet vanaf 2027 zorgen voor meer capaciteit, snellere triage en een nauwere samenwerking met de huisartsenwachtpost. De oude spoedafdeling dateerde van 2000 en kampte al langer met plaatsgebrek. Het aantal spoedpatiënten steeg van 16.000 in 2000 naar meer dan 24.000 vorig jaar. Ook de zorg werd volgens het ziekenhuis steeds complexer. De nieuwe spoed krijgt een oppervlakte van 1.700 vierkante meter, goed voor 24 behandelruimtes. Er komen aparte zones voor triage, pediatrie, kritieke zorg en isolatie. Ook de huisartsenwachtpost verhuist mee naar de nieuwbouw.
3: Demerstad, wereldnieuws.
5: Onze middelbare scholen krijgen een nieuw gratis lespakket over de gevaren van roken en vapen. Want tieners zijn zich vaak niet bewust van de gevaren of de risico's. Het pakket werd in 5 scholen getest en dat bleek een succes, zegt onderzoekster Kathleen Beulens van de KU Leuven.
6: Als jongeren ons lespakket volgen, hadden ze een lagere intentie om te starten met roken en vapen. Een verhoogde mediawijsheid, een realistischer beeld ook van wat hun leeftijdsgenoten doen. Dus dat is heel belangrijk, omdat we weten dat als jongeren bijvoorbeeld overschatten hoeveel van hun leeftijdsgenoten roken en vapen, dan gaan ze zelf ook sneller geneigd zijn om te starten met roken en vapen.
5: De lessen zijn gericht op het 2e en 3e middelbaar. Dat is de leeftijd waarop veel jongeren voor het eerst roken of vapen. Het duurt vaak lang voor nieuwe medicijnen op de markt komen. In ons land moeten patiënten gemiddeld 1,5 jaar wachten op geneesmiddelen. Dat blijkt uit een analyse van de farmasector. Komt vooral doordat overheden en farmabedrijven vaak lang onderhandelen over de terugbetaling. En soms beslissen bedrijven ook zelf om hun medicijnen niet te lanceren, omdat ze er niet genoeg aan verdienen. De helft van de medicijnen komt daardoor niet op onze markt. En in het centrum en zuiden van China zijn al zeker 22 mensen overleden door de hevige regen de voorbije dagen. 20 anderen zijn nog vermist, dat melden staatsmedia. De regen zorgt onder meer voor overstromingen en aardverschuivingen. De weerdiensten voorspellen voor de getroffen regio's ook de komende dagen nog meer regen. Het is wisselvallig bij zo'n 19 graden. Morgen brede opklaringen en warmer bij zo'n 22 tot 23 graden. Vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs 28 graden worden.

Nee, die discussie gaan we echt niet meer voeren, hè? Sapla Bourmand van Plastic Bertrand, punt uit. We gaan luisteren naar de verhalen over ondernemers en handelszaken uit Limburg en Vlaams-Brabant. Daar houden we ons mee bezig tot aan het aperitief met Kurt straks om 11 uur. Trouwens, mocht je er pas bij komen, welkom op de werkvloer. Het nieuwe seizoen van de Brocanteries op het Martelarenplein in Leuven is succesvol begonnen en zaterdag is er al een nieuwe. En als we het dan hebben over Brocanteries en over classics, Etta James zometeen. I just wanted to make love to you. Gimme, gimme, gimme van Narada Michael Walden. Hou me vast van Volumia. En dit is Paul Anka.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbormstraat 30, Alke.

VND inhalen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van tal van voorjaarsacties en promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.

Mevrouw Patton Austin. Ja, ze zat er gisteren ook bij, hè? Samen met James Ingram hoorde ik haar gisteren op de werkvloer met Baby Come To Me uit 1983. 2 jaar later scoorde ze dan met deze, Narada Michael Walden. Het was een zomerhitje, Gimme Gimme Gimme. Classics at work, tips, leaks, ja, dat nieuwe seizoen van de Brocanteries op het Martelarenplein in Leuven is in april heel succesvol begonnen. En nu zaterdag is er dus al een nieuwe. Het zijn de maandelijkse markten die doorgaan tot in september op het Martelarenplein. Vintage, antiek, handgemaakte items. En ook particulieren, hè, die kunnen daar een stand reserveren. Dus neem eens contact op via de website van de stad Leuven. Markten die vinden plaats op diverse data tussen april en september. De volgende is dus nu zaterdag op het Martelarenplein, Brocanteries in Leuven. Alle activiteiten voor het komende Pinksterweekend staan online op www.radiodemerstad.be. Voilà, dit is 1996, de hermaakte versie van die classic van Etta James.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Haast einde van de koffiepauze op woensdag voormiddag. Ja, het is bijna 22:30, de Monotones.
1: Classics at work. Space. Je hoort nog eens wat op deze stad.
0: Louis Neus en Benjamin komt er zo meteen aan. Maar ja, ook het Pinksterweekend. Hè? En dat is altijd goed voor veel activiteiten in Limburg en in Vlaams-Brabant. Vrijdag en zondag, dan vindt op de Citadel in Diest Vie Magique plaats. Vrijdagavond vanaf 7 uur zijn daar optredens van onder meer Tom Helze en Lies Katrien. En zondagnamiddag dan zijn Samson en Marie daar en de Catnet Band. En er komen lokale talenten uit Diest aan bod. Aanstaande vrijdag en zondag dus op de Citadel in Diest.
2: Benjamin zei, ik rijd naar ergens anders om er nog wat zon te kloppen.

0: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
3: Actie geldig tot eind mei.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
1: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
3: VGT Cooling en Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

In de maand september zijn er heel veel sporters die zich inschrijven voor de Hagelandse 101 in Aarschot. Volgende zondag is er een soort van try-out, een soort van wandeltest. Al vanaf 9 uur kan je meestappen in de wandeltest van 42 kilometer. Geert en Sophie die hebben hun eerst verlengd weekend vlot doorstaan. Ze zijn klaar voor het volgende. Het verhaal op de werkvloer van Brasserie Het Huis zonder naam. Morgen weer nieuwe verhalen en nu op weg naar een fijne woensdag hier bij Radio Demerstad. Het aperitiefje komt eraan en hot chocolate.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Scherpenheuvel-Zichem is het natuurgebied de Kloosterbeemde hersteld. Natuur en Bos heeft langs de Demer de historische vervuiling aangepakt. Meer bepaald afkomstig van het bedrijf De Senderlo Chemie. Daarnaast werd het gebied ook vernat, waardoor de waterkwaliteit beter is en er meer biodiversiteit zal komen. Enkel in de diepe bodem blijkt er nog wat verontreiniging te zitten, maar omdat alles permanent onder water staat, treedt er een soort chemische reactie op, waardoor alles wordt vastgezet en is er geen gevaar voor mens en natuur. En ook bij de bron, bij het bedrijf zelf, is er een aanpassing gebeurd. Ze werken nu inmiddels met andere methodes en de lozingsvergunning is ook strenger. De waterkwaliteit van de hulpen is daardoor uiteraard ook sterk verbeterd. Met andere woorden, het komt dus allemaal goed. De afbouw van het noodopvangcentrum op de site van kwartier Moorsleden in Leopoldsburg is vroeger van start dan voorzien. Op 1 september kan het centrum weg. Sinds 8 april zijn er geen nieuwe bewoners meer opgevangen. Dat is 2 maanden eerder dan gepland. Sinds 4 mei worden bewoners verplaatst naar andere asielcentra. Alle anderen moeten ten laatste op 31 juli weg. Het verwijderen van de infrastructuur moet in augustus gebeuren, zodat het centrum op 1 september definitief de deuren kan sluiten. Aldus de burgemeester van Leopoldsburg.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Onze middelbare scholen krijgen een nieuw gratis lespakket over de gevaren van roken en vapen. Want tieners zijn zich vaak niet bewust van de gevaren of de risico's. Het pakket werd in 5 scholen getest en dat bleek een succes, zegt onderzoekster Kathleen Beulens van de KU Leuven.
5: Als jongeren ons lespakket volgen, hadden ze een lagere intentie om te starten met roken en vapen. Een verhoogde mediawijsheid, een realistischer beeld ook van wat hun leeftijdsgenoten doen. Dus dat is heel belangrijk, omdat we weten dat als jongeren bijvoorbeeld overschatten hoeveel van hun leeftijdsgenoten roken en vapen, dan gaan ze zelf ook sneller geneigd zijn om te starten met roken en vapen.
4: De lessen zijn gericht op het tweede en derde middelbaar, want dat is de leeftijd waarop veel jongeren voor het eerst roken of vapen. In Dilbeek in de provincie Vlaams-Brabant is een poetsvrouw van 58 overleden nadat ze uit een raam viel. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat. Het gebeurde gisteren namiddag. De vrouw wilde een tapijt uitkloppen. Daarbij leunde ze tegen de balustrade waarna die afbrak. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt. In Litouwen is de luchthaven van de hoofdstad Vilnius even gesloten door een drone-alarm. Het leger riep in verschillende regio's op om te schuilen. Ook de premier en de president werden ondergebracht in schuilplaatsen. Na een uur was het alarm voorbij. Litouwen ligt tussen Letland en Wit-Rusland. Het is niet duidelijk van waar de drone komt. Het is wisselvallig bij zo'n 19 graden. Morgen brede opklaringen en warmer bij zo'n 22 tot 23 graden. Vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs 28 graden worden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

woensdag 20 mei. Goedemorgen, tussen 11 en 12 is dit weer een nieuwe aflevering van het programma Aperitief. Met ABC die mocht het rijtje van classics openen. En dat was The Look of Love. Nog meer classics in dit uur met Sharon Benson, met Neil Diamond en met Ivan Heylen.

0: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
1: Kom naar de Fuif op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de Oude Diesterstraat in Waanrode. Met in de namiddag kleuterdisco, kinderfuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Nilly's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves. Een organisatie van de Vriendenkring Waanrode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanrode.be.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be. 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Je hoort nog eens wat bij Radio Demerstad. De muziek die jij wil, 24 uur per dag, 7 op 7. En tussen 11 en 12 is dat met het programma Aperitief. Als u aan het aperitieven bent, geniet ervan. En blijf meeluisteren onder meer naar dit Get It Over With van Sharon Benson.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

0: Zaterdag aanstaande 23 mei om 8 uur in de avond. Dan brengt Maureen Alberg in het Trixo Theater in Hasselt de grootste hits van Tina Turner. Tickets die zijn te bekomen via de Facebookpagina. En zondag 24 en maandag 25 mei tussen 2 en 6 opent Wijndomein Barenberg. In Schaffen is dat de deur voor een wijnproeverij. En daar is het gratis toegang.
1: Langfell.

0: Je auto wassen.
1: Check.
0: Je ramen wassen.
1: Check.
0: Maar je zonnepanelen?
1: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
0: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
2: Solar Assistance to the rescue.
0: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
3: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
4: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Govaerts in Haarlem en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Govaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Haarlem.
5: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
6: Ja, ik zie alles hoor.
7: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
6: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
7: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
5: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
5: Heb je nog een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoetank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoetank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoetank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoetank is in goede handen bij de Kessel.

komen uit Los Angeles, Verenigde Staten. De mannen van Toto. En dat waren ze nog eens met Rosanna. In dit programma Aperitief. Straks natuurlijk wanneer Aperitief hier helemaal afgelopen is. Niet weglopen. Want er zijn nog heel wat collega's die de beste classics willen laten horen. Maar dat is nu eenmaal uiteraard het label van Radio Demerstad. De beste classics. Dit bijvoorbeeld is er zo eentje van. Nathan Evans.

Everly Brothers bij Radio Demerstad. Dit was bijna het programma Aperitief, hier tussen 11 en 12. Dank u om te luisteren tot morgen allemaal. Ik laat u nog met dit uit de film Dirty Dancing. Bill Medley en Jennifer Warnes, het legendarische duo. En zij zongen dit hier, The Time of My Life. Tot morgen.

0: Tijd Gent vraagt de onmiddellijke uitzetting van pro-Palestijnse bezetters nu het protest escaleert. De UGent stapt daarvoor naar de rechter in kort geding. Vanochtend drongen 40-tal bezetters het rectoraat binnen. Journalist Quinten Evens is ter plaatse.
1: Het is wel intenser dan de vorige keer. Er zijn beschadigingen en veel graffiti buiten en binnen in het rectoraat. De rector is op dit moment alles aan het voorbereiden om met de politie die studenten te ontzetten. Daar moet ook wat juridisch werk voor gebeuren, maar het zou toch vandaag nog gaan gebeuren.
0: De politie is ook al de hele ochtend aanwezig. Het onderzoek naar de ex-radiopresentator van Nostalgie voor het bezit van beelden van seksueel kindermisbruik is afgerond. Dat meldt het Brusselse parket. De zaak kwam vorige zomer aan het licht nadat zijn echtgenote de beelden ontdekte en de politie belde. De raadkamer zal nu beslissen of het tot een proces komt. De ex-presentator is intussen vrij onder voorwaarden. Er komen kritische reacties op het handelsakkoord tussen de Europese Unie en de VS. Werkgeversfederatie VBO roept op tot waakzaamheid omdat de markt onvoorspelbaar is. Ook ondernemersorganisatie VOCA noemt de deal niet ideaal, onder meer omdat Europa meer moet toegeven dan de VS. Zo schrapt de Europese Unie de invoertarieven op de meeste Amerikaanse producten in ruil voor een algemene heffing van 15% op Europese goederen. Je hoort CEO Frank Peks.
2: Voor onze Vlaamse ondernemingen is het een goede zaak dat er nu eindelijk een definitieve deal is. Die weliswaar geen goede zaak is omdat er een tarief wordt opgelegd, maar in ieder geval wel stabiliteit en rust brengt en vooral voorspelbaarheid voor bedrijven. Het is dus goed dat we nu op die 15% hebben afgeklopt. We hadden natuurlijk liever minder gezien.
0: Het akkoord loopt tot 2029. Rusland heeft vannacht verschillende aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. In Dnipro in het oosten vielen 2 doden en 6 gewonden. In Sumy in het noorden vielen 6 gewonden bij een droneaanval op een residentiële wijk. Ook de regio's rond Odessa en Zaporizhia werden getroffen. Daarbij raakten 4 mensen gewond. En er is ook schade aan opslagplaatsen en energieinfrastructuur. En slecht nieuws voor wie allergisch is aan graspollen. Want het graspollenseizoen is weer begonnen. Dat blijkt uit metingen van Cienzano. Het seizoen loopt 8 tot 12 weken, van mei tot juli. Maar door de klimaatverandering duurt het al maar langer. 1 op de 6 mensen heeft last van graspollen. Ze hebben dan vaak keelpijn, een loopneus of zijn vermoeider. Een aantal tips. Draag een zonnebril, was regelmatig je haar en laat de was niet buiten drogen. En vermijd ook fysieke buitenactiviteiten, zeker als het droog is. Deze namiddag opklaringen bij zo'n 19 graden. Lokaal kan er een bui vallen. Morgen brede opklaringen en zonnig bij 23 graden. Vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs 28 graden worden.

0: David Bowie en This Is Not America. Ik vraag mij alleen af, als David Bowie erom goed geweest zijn, hoe die daar vandaag tegenover zou gestaan hebben. Het zou misschien alweer een andere hit kunnen geweest zijn. Goedemiddag, het is woensdag en daar is de middag weer.
1: De middag van 12 tot 2 met Patrick van Maar.
0: Voor zij die aanschuiven, smakelijk eten. Tweede nummer van vanmiddag is meteen ook het oudste. Komt uit 1953. Dit is Perry Como.
2: Don't

0: resultaat. Abstract. Nail styling and more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Op zoek naar een fietsenmaker? Heeft uw elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng een fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.
2: Ontdek ze, de crazy deals, tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tanktegoed of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
3: Van Mossel, Van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.

was er nog geen vuiltje aan de lucht. Tenminste, dat dachten we toch. Later bleek dat al een tijdje aan de gang te zijn. De haar in de boter tussen Ike en Tina Turner. Not Butch City Limits uit 1973. Over Tina Turner gesproken. Volgende zaterdag 23 mei om 20 uur... brengt Maureen Aalberg in Trixo Theater in Hasselt... de grootste hits van deze Tina Turner nog eens terug tot leven. Tickets zijn te bekomen via de Facebookpagina. Een aantal kanonnen na elkaar, want zo dadelijk zijn er ook nog de Rolling Stones. Maar eerst wat rust op de radio en die krijgen we van Bryan Adams. Oh.

Slip Sliding Away en John Townley daarvoor, zoals gezegd, de Rolling Stones en Under My Thumb. Volgende donderdag, dat is morgen dus 21 en zaterdag 23 mei, om 20 uur brengt Aleides in zijn eigen theater in Aarschot Black Comedy. Wat we daar ons moeten bij voorstellen, kunnen we u niet meegeven, maar het zal in ieder geval wel wat speciaals zijn, zeker. En dat was het destijds ook bij deze hit van ABBA, SOS. Where are the

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ich bin ein Die Meister.

Danny Klein en al haar vrienden. Het gezelschap heette Vaya Con Dios. En ze scoorden bij ons in België heel wat hits. Dit was er eentje van. Heading for a Fall. En daarvoor het prachtige How Am I Supposed to Live Without You van Michael Bolton. Hebt u de radio de afgelopen 6 minuten niet keihard opengezet, dan ga je daar spijt van krijgen, uiteraard. De Sinkse feesten, die beginnen aanstaande vrijdag 22 mei. Om 20 uur presenteert Karel Bertelen op het Sint-Jansplein te Averboden de Sinkse quiz voor ploegen tot 5 personen. Snel inschrijven is de boodschap. Dat kan online via Sinksen Koers.

Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. Caravan.

gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.

Rode, met in de namiddag Kleuterdisco, Kinderfuif, Smiles and Beats. En vanaf 21 uur 90s en Lily's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves. Een organisatie van de Vriendenkring Waanrode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanrode.be.

Rod Stewart, de man met de heese stem die Maggie May tot leven bracht in 1971. Een van zijn vele hits. Maandag aanstaande 25 mei om 20:30 begint het kampvuurconcert aan het kasteel van Horst met een extra show door Gabriel Rios.

0: Dat is echt wel vandalisme. Dat betekent dat wij nu niet anders konden natuurlijk dan rechtelijke stappen zetten.
1: Een tweede groep actievoerders bezet wel nog altijd het UFO-gebouw. Het is niet duidelijk of die actie ook wordt stopgezet. Mediaminister Sieltje van Agter wil dat VRT een recente studie volledig openbaar maakt. Het gaat om een studie over hoe jongeren staan tegenover onder meer homoseksualiteit. Aanleiding zijn uitspraken van filosoof Maarten Boudry in De Afspraak gisteravond. Volgens Boudry houdt de VRT cijfers over de herkomst van jongeren achter. De VRT ontkent dat en zegt dat de cijfers niet betrouwbaar zijn om er conclusies uit te trekken. Het onderzoek naar de ex-radiopresentator van Nostalgie voor het bezit van beelden van seksueel kindermisbruik is afgerond. Dat meldt het Brusselse parket. De zaak kwam vorige zomer aan het licht nadat zijn echtgenote de beelden ontdekte en de politie belde. De raadkamer zal nu beslissen of het tot een proces komt. De ex-presentator is intussen vrij onder voorwaarden. Er komen kritische reacties op het handelsakkoord tussen de Europese Unie en de VS. Werkgeversfederatie VBO roept op tot waakzaamheid omdat de markt onvoorspelbaar is. En ook ondernemersorganisatie VOCA noemt de deal niet ideaal, onder meer omdat Europa meer moet toegeven dan de VS. Zo schrapt de Europese Unie de invoertarieven op de meeste Amerikaanse producten in ruil voor een algemene heffing van 15% op Europese goederen. Je hoort CEO Frank Becks.
2: Voor onze Vlaamse ondernemingen is het een goede zaak dat er nu eindelijk een definitieve deal is, die weliswaar geen goede zaak is omdat er een tarief wordt opgelegd, maar in ieder geval wel stabiliteit en rust brengt en vooral voorspelbaarheid voor bedrijven. Het is dus goed dat we nu op die 15% hebben afgeklopt, wat dan natuurlijk liever minder gezien.
1: Het akkoord loopt tot 2029. Rusland heeft vannacht verschillende aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. In Dnipro in het oosten vielen 2 doden en 6 gewonden. In Sumy in het noorden vielen 6 gewonden bij een droneaanval op een residentiële wijk. Ook de regio's rond Odessa en Zaporizhia werden getroffen. Daarbij raakten 4 mensen gewond. En er is ook schade aan opslagplaatsen en energieinfrastructuur. En tennis. Onze landgenote Sofia Kostoulas staat in de laatste kwalificatieronde van Roland Garros. Kostoulas versloeg een Japanse in 2 sets. In de volgende ronde neemt ze het op tegen een Griekse of een Chinese. Ook Greet Minne en David Goffin kunnen zich via de kwalificaties nog plaatsen voor Roland Garros. Deze namiddag opklaringen bij zo'n 19 graden. Lokaal kan er een bui vallen. Morgen brede opklaringen en zonnig bij 23 graden. Vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs 28 graden worden.

0: A Message in a Bottle, een oud gebruik dat werd gedaan, laat ons maar zeggen, heel lang geleden. Je stak er een boodschap in en dan werd die te water gelaten. Het kon op een plaatselijke rivier zijn of misschien zelfs in een of andere grote plas. De Message in a Bottle moest dan gevonden worden door iemand en die zou u dan weer contacteren. Een verhaal dat die van de police allemaal meemaakte eind jaren 70. Goedemiddag overigens.
1: De middag met Patrick van Laar.
0: En als je die fles dan op zee dumpte, dan zou er wel eens een of andere drunken sailor die kunnen...

WND. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is WND in Halen.

0: Ontdek ze, de crazy deals. Tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tanktegoed. Of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
1: Van Mossel, Van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
2: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Actie geldig tot eind mei.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
4: VGT Cooling en Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Blondie en Atomic. Daarvoor ook nog de vriendschap die we over de radio strooiden. En dat deden we niet alleen. Het goede doel hielp ons een beetje. Vanavond om 19:30 kan u te gast zijn in het gasthuis in Aarschot. Daar brengt Dom Glynn en his Sunday Best, een Engelse band, een concert met sfeer dat mensen aanzet tot dansen en feestvieren. Ze hebben al bewezen dat ze dat kunnen op diverse grote festivals.

Pet Shop Boys en It's a Sin. Zonde als u nog nooit op een ochtend naar Demerstad geluisterd hebt tussen 7 en 9. Want dan komt Rudy van Vlaanderen voorbij met nummers die hij zelf inzingt. Elke keer opnieuw vindt hij weer wat nieuws uit. Hè. Over de middag zouden we dat misschien ook eens kunnen doen. Kunnen we al een kleine repetitie houden? Als u nu de radio wat luider zet en u zingt mee met Noordkaap.

0: maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

Catharina and the Waves en Walking on Sunshine. Laat ons hopen dat de zon schijnt het volgende weekend. Want vanaf vrijdag 22 tot en met maandag 25 mei vinden in Halen aan de Corneliusstraat de Rutfeesten plaats. Die beginnen vrijdag met een barbecue, een buurtbarbecue. Zaterdag is er country dance met een optreden van de cover- en rockband Bandix. En op zondag om 14 uur begint de familienamiddag met de animatie voor groot en klein. Vanaf 20 uur is er Sammy Baker die de benen losschudt als opwarmer voor de Romeo's. Maandag is er dan traditioneel om 14 uur het evenement Zettersprijskamp dat de feesten daar afsluit in Halen. En dit is Barbara Streisand samen met Barry Gibb.

naar een fietsmaker? Heeft u elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng een fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.

Waarom bent u eeuwig vrijgezel gebleven? Wel, heeft hij ooit eens verklaard, daar heeft nu echt niemand geen zaken mee. Dat is een persoonlijke kwestie en ik heb daar bewust voor gekozen. Cliff Richard, de eeuwige vrijgezel, zoals die heet, My Kind of Life. Zijn leven is het zijne en daar hoeven we ons niet mee te bemoeien. Dat was tenminste toch de boodschap die hij mij gaf. Wij geven nu nog mee dat we aan het eind gekomen zijn van de woensdagaflevering van de middag. De afsluiters van vandaag zijn met z'n tweeën, Daryl Hall en John Oates. Tot morgen!

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De Stadiest kiest voor Sportoase als ontwikkelaar van Sportpark De Warande. Daar komt onder meer een nieuw zwembad, een atletiek piste, meerdere sportzalen en tennis- en voetbalvelden. De Stadiest betaalt de komende 30 jaar 2 miljoen euro per jaar voor de samenwerking. Voor de aanleg van de sportsite draagt de stad eenmalig 6 miljoen euro bij. Sportoase kwam als beste kandidaat naar voren in de gunningsprocedure van de stad. Sportoase heeft al meerdere publiek-private samenwerkingen in Leuven en Rotselaar. Het nieuwe zwembad krijgt een sport-, instructie- en recreatief bad en er komt ook een wellnessgedeelte met meerdere sauna's. Het

0: Petra de Sutter zag vanmiddag geen andere manier dan naar de rechtbank in kortgeding te trekken.
1: Het is duidelijk dat er toch een lijn overschreden is. Na vorige week ben ik het gesprek geëindigd met de oproep van als jullie dat willen, zitten we volgende week terug samen. We hebben daar geen reactie meer op gekregen. Ze kiezen heel duidelijk voor een escalatie. Overal graffiti, dat is echt wel vandalisme. Dat betekent dat wij nu niet anders konden natuurlijk dan rechtelijke stappen zetten.
0: Een tweede groep actievoerders bezet wel nog altijd het UFO-gebouw. Het is niet duidelijk of die actie ook wordt stopgezet. VRT gaat een studie openbaar maken over hoe jongeren staan tegenover onder meer homoseksualiteit. Aanleiding zijn de uitspraken van filosoof Maarten Boudry in de Afspraak gisteravond. Volgens Boudry houdt de VRT cijfers over de herkomst achter. De VRT ontkent dat en zegt dat de cijfers niet betrouwbaar zijn om er conclusies uit te trekken. Vlaams mediaminister Sieltje van Achter eiste daarop de volledige vrijgave van de studie. En tennis. Onze landgenoten Sofia Kostoulas en Greet Minne staan in de laatste kwalificatieronde van Roland Garros. Kostoulas versloeg een Japanse in 2 sets. In de volgende ronde neemt ze het op tegen een Griekse of een Chinese. Greet Minne versloeg een Servische ook in 2 sets. En ook David Goffin kan zich via de kwalificaties nog plaatsen voor Roland Garros. Deze namiddag opklaringen bij zo'n 19 graden. Lokaal kan er een bui vallen. Morgen brede opklaringen en zonnig bij 23 graden. Vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs 28 graden worden.

Clarence Clemens en Jackson Browne en You're a Friend of Mine. Tenminste, tot 4 uur alleszins met Radio Demerstad in deze aflevering van Tussen Naald en Digitaal. En wat de bezigheden ook zijn op deze woensdagmiddag, welkom met de mooiste classics. Zometeen onderweg nog Chubby Checker, The Culture Club, maar eerst de Pendle Wizard See Me. Hier zijn de New Seekers.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè. Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
2: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenbormstraat 30, Alkeu.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Govaert in Haarle en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Govaert van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaert, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Haarle.
2: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij de Kessel is uw Mazoutank in goede handen.

Boy George heeft tenminste toch twee zinnen mogen meezingen met het liedje van San Marino in het Eurovisie Songfestival. Maar met de Culture Club was hij wel zeer populair, natuurlijk uit de jaren 80 en Church of a Poison Mind. En aanstaande donderdag de 21ste mei om 20 uur, dan houdt Lynn Gerink in Cultuurcentrum Begijnhof Diest een lezing over opvoeden en ouderschap. De toegang is gratis. Ja.

0: En Tony, wat voor weer krijgen we morgen?
1: Morgen donderdag is het gedeeltelijk bewolkt met brede opklaringen, vergezeld van hoge bewolking en in de loop van de dag nog stapelwolken in het binnenland. Het blijft meestal droog. In het zuidoosten is er eerst nog ochtendgrijs mogelijk en tegen de avond klaart het overal uit. De maxima die schommelt tussen 18 en 19 op de Ardense hoogte. 22 à 23 in Laag- en Midden-België. En aan de kust komt het kwik dus niet hoger uit dan 17 graden door een zeebries uit het noordwesten in de namiddag. Elders is de wind zwak tot matig en draait dus van zuidwest naar west. En deze namiddag dan wordt het droger vanaf het westen met meer opklaringen. Maar in het oosten van het land duurt het tot de avond eer de laatste buien het land verlaten. De maxima die schommelt tussen 14 op de Ardense hoogte en 19 in het centrum. De wind is matig en aan de kust vrij krachtig uit west tot zuidwest. Met drukwinden van 50 km per uur in het binnenland en 65 aan zee. Vanavond dan sterven de laatste buien het over het oosten van het land uit en wordt het overal droog met vaak brede opklaringen. In het zuidoosten van het land kan er zich tegen de ochtend nog wat mist of laaghangende bewolking vormen. De minima liggen tussen lokaal 4 graden in sommige Ardense valleien en 11 graden op vele plaatsen in Vlaanderen. De wind wordt vaak zwak in het binnenland en matig aan zee uit zuidwest.
0: Is dit het weer wat je had besteld? Wat Tony net heeft verteld?
1: Voor de komende uren nog een beetje vochtig, maar morgen trekt deze anticycloon richting Centraal-Europa en stroomt er drogere, stabielere en alsmaar warmere lucht over onze contreien. En dan is het tijd voor de zomerjurkjes buiten de kast te halen. En rood is geen slechte kleur, hoor. Never

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. secondlove.be.

Electric Light Orchestra en Hold On Tight. Er is 20 mei, vandaag dag 140. En in 1950, op deze dag, huwde Jacques Brel Theresa Michielsen. En ook nog de finale was er van het 51ste Eurovisie Songfestival in 2006. Finland won toen dat jaar met de groep Lordi. Ja, een beetje een laat Halloweenfeestje wat toen doorging. Maar geef me toch maar lekkere zomerse muziek zoals deze van Johnny B. Goode. Hier is Pieter Tosh bij Demerstad.

0: Je auto wassen.
1: Check.
0: Je ramen wassen.
1: Check.
0: Maar je zonnepanelen?
1: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
0: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
2: Solar Assistance to the rescue.
0: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
3: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
4: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
5: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens en Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmulles.be.
4: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

kan soms beter zijn in de schaduw dan in volle zon. Standing in the shadows of love van de Fart Dubs. Vandaag op deze dag in 1873 wordt er een patent uitgereikt. En dat voor Levi Strauss en Jacob Davis. Ze krijgen dus dat patent voor de spijkerbroek. Een spijkerbroek die we zelfs de dag van vandaag nog allemaal met z'n allen dragen.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Vanaf 1 september neemt de statist de regie rol op zich voor de buitenschoolse opvang en activiteiten. Daarom liggen nieuwe reglementen en samenwerkingsafspraken op tafel. Daarnaast wil de stad de ouderbijdrage stapsgewijs verhogen om de stijgende kosten voor infrastructuur en personeel op te vangen. Het starttarief zou vanaf september stijgen naar 1,3 euro per begonnen half uur. De gezinskorting van 25% en het sociaal tarief blijven wel behouden. De winkels Vatana met vestigingen in Beringen en Pelt zitten in moeilijke papieren. Afgelopen dagen werden de 30 medewerkers op de hoogte gebracht van een herstructurering. Er is al een advocaat aangesteld om te helpen bepalen wat de volgende stappen kunnen zijn, want de cijfers van Vatana kleuren zeker nog niet helemaal rood. Zaterdag werd al bekend dat de zaakvoerders een grondige herstructurering willen doorvoeren omwille van dalende verkoop. Een collectief ontslag of een definitieve stopzetting van de activiteiten is voorlopig niet uitgesloten. Vatana is nog wel open op dit moment.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Aan de UGent grijpt de politie hard in tegen de pro-Palestijnse actievoerders. Sinds vanmorgen bezetten ze het rectoraat. De universiteit stapte naar de rechter om hen daar weg te krijgen en het leek er even op dat ze

0: betoogden de onderwijsbonden tegen de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken zoals godsdienst. De Vlaamse regering wil zo 100 miljoen besparen en dat kan volgens de bonden een impact hebben op de kwaliteit van het onderwijs. Nancy Liber van de Socialistische Vakbond.
1: Het betekent eigenlijk dat er veel grotere klassen zullen zijn en we denken ja, zeker zo'n vak waar leerlingen zich kwetsbaar durven opstellen, waar zij toch ja, waarden en normen ook krijgen, waar zij over hun eigen levensbeschouwing kunnen reflecteren, dat dat nu niet de klassen zijn die je met veel leerlingen samen kunt zetten. We vinden het toch heel belangrijk dat alles op een kwalitatieve manier gegeven wordt.
0: De vakbonden vrezen ook dat meer dan 1000 leerkrachten hun job zullen verliezen. In ons voetbal wordt Edward Stil de nieuwe trainer van La Louvière. Hij tekent er een contract voor 3 seizoenen. Stil volgt Frédéric Taquin op die na 9 jaar en 4 promoties vertrekt bij La Louvière. Stil was eerder hoofdcoach bij Charleroi, Eupen, Kortrijk en de Engelse tweede klasser Watford. Wisselend bewolkt en nog kans op een bui en 19 graden. Morgen veel zon en 23 graden. Vrijdag en dit weekend halen we plaatselijk 28 graden.

Earth, Wind & Fire met September. En dat zal ik helaas niet meer gaan halen met Radio Demerstad. Want op mijn spijt is het volgende week de laatste uitzending van... Zet het maar even in je agenda. Vrijdag de 29e.

Dan wordt het een feestelijke uitzending. De allerlaatste van Tussen Naald en Digitaal. Er komt wat anders in de plaats tussen 2 en 4 vanaf 1 juni. En wat het wordt, dat ontdek jij hier bij Demerstad. Het is tijd voor wat andere dingen. De kleinkinderen staan te wachten om met opa ook nog leuke dingen te gaan doen. Lijkt me ook wel fijn. En in het komende uur hoor jij nog Tainted Love voorbij komen van ook Soft Cell. Paul Young met Love of the Common People. Maar eerst deze dame die op mij staat te wachten. Haar naam is Jennifer Lopez.

0: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op Kärcher hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal-Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.
1: Ontdek ze, de crazy deals. Tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tanktegoed. Of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
1: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
3: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoutank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoutanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
2: Zet je huis

VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van tal van voorjaarsacties en promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.

0: Kan jij het een beetje voorstellen? Vroeger ging hij van de Vauxhallfabriek naar de studio om een LP op te nemen. Werd groot artiest hoor, die Paul Young. Uit zijn LP No Parler draaiden we deze uit de jaren 80. Love of the Common People.
1: Geniet vandaag weer mee van onze 10 minuten pauze. 10 minuten pauze. En deze drie classics worden vandaag onze koffiehits.
0: En dan krijg je af en toe de vraag van: kan je ook koffie drinken van gisteren? Ongeopend en goed verpakt kunnen koffiebonen wel tot 9 maanden tot een jaar hun smaak behouden. Over het algemeen is de regel: hoe korter de tijd tussen het malen en het zetten van de koffie, hoe beter de smaak zal zijn. Maar zelfs als koffie niets meer op zijn piek is, is het vaak nog steeds aangenaam van smaak. En jij hoort zometeen in de koffiepauze Soft Cell met Tainted Love, Koud in mijn hart van Frank Boeien en Roxy Music uit 76. Hier is Love is the Drug.

0: Maar daar zie ik Boudewijn de Groot zitten met Cher op zijn schoot. Ze zijn allebei jarig vandaag op deze 20e. Cher die wordt er 80 en Boudewijn de Groot die wordt vandaag 82.
1: Hij vond weer bij oma op de zolder een plaatje met een gaatje.

koffer op te halen met het hemd, de schoenen en alle rest van kleding wat achtergebleven is van zijn optredens. Van Parijs naar Berlijn en ook nog naar Madrid. Boudewijn de Groot, 73 met dit liedje. We willen toch namens Radio Demerstad iedereen feliciteren die vandaag op deze woensdag de 20e mei jarig is. Gefeliciteerd!

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Wham en The Young Guns. En nu donderdag 21 mei om 20 uur is Hans Kools de gast in een egger te Scherpenheuvel met Zolang de voorraad strekt. Hou je van de muziek van Tina Turner? Nu zaterdag 23 mei om 20 uur dan brengt Maureen Alberg in het Trixo Theater in Hasselt de grootste hits van Tina Turner. Tickets zijn te bekomen via de Facebookpagina. En zondag 24 en maandag 25 mei tussen 14 en 18 uur dan opent Wijndomein Barenberg in Schaffen de deuren voor een wijnproeverij. De toegang is gratis. Muziek en wijn, dat gaat altijd samen.

naar een fietsenmaker? Heeft u elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice.

0: Service herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
1: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijn Atelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
1: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
5: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
4: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

hou van platen met een goede tekst. Argentina van Conquistador uit 1978. Ik bekijk de weerkaarten. Vanaf donderdag gaat het mooi weer worden. 21 graden. Vrijdag 26. Zaterdag. Zondag 25. En dan gaat het weer omhoog. Volgende week dinsdag zelfs 28 graden. Ja, er komt heel wat mooi weer aan. En zometeen ook nog de spits tussen 4 en 6. Met Gunter Schepers. Met heel wat mooie classics nog met Radio Demerstad. Geniet van je woensdag nog. En morgenmiddag om 2 uur zijn wij er weer voor een nieuwe Tussen Naald en Digitaal. Je krijgt zometeen nog muziek van The Guys and Dolls, You're My World. Maar eerst Pussycats, hier is Doing La Bamba.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Het project Politie aan School van de politiezone Leuven, afgekort PAS of PAS Project, zal volgend schooljaar ook in verschillende andere politiezones worden opgestart. In functie van het project bezoekt een agent 2 maal per schooljaar een klas van het 6e leerjaar. Daarbij wordt de rol van de politie binnen de samenleving toegelicht en trachten ze de kinderen tegen courante fenomenen weerbaar te maken. Voor volgend schooljaar gaan ook de politiezones Lubeek, BRT, dat is Begijnendijk, Rotselaar, Tremelo en Boortmeerbeek, Haagt en Kierbergen meedoen aan het project. Sint-Rudel ziekenhuis in Sint-Truiden heeft de eerste steen gelegd van de nieuwe spoedgevallendienst. De nieuwbouw moet vanaf 2027 zorgen voor meer capaciteit, snellere triage en een nauwere samenwerking met de huisartsenwachtpost. De oude spoedafdeling dateerde van 2000 en kampte al langer met plaatsgebrek. Het aantal spoedpatiënten steeg van 16.000 in 2000 naar meer dan 24.000 vorig jaar. Ook de zorg werd volgens het ziekenhuis steeds complexer. De nieuwe spoed krijgt een oppervlakte van 1.700 vierkante meter, goed voor 24 behandelruimtes. Er komen aparte zones voor triage, pediatrie, kritieke zorg en isolatie. Ook de huisartsenwachtpost verhuist mee naar de nieuwbouw.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Aan de UGent zijn 44 pro-Palestijnse actievoerders opgepakt. Dat gebeurde toen de politie vanmiddag hard ingreep om een einde te maken aan de bezetting van het rectoraat. Die was vanmorgen begonnen en deed de boel escaleren. De universiteit stapte daarom naar de rechter om die bezetters weg te krijgen. Even leken ze zelf te vertrekken, maar daarop ketenden sommigen zich vast aan het gebouw. Je hoort journalist Quinten Evis.
5: Die actievoerders zijn plots allemaal van dat dak afgekomen, hebben zich voor het gebouw neergezet. En dan is een protesterende menigte vanaf de overkant van de straat daar naartoe gelopen. De politie die heeft die dan hardhandig weggeduwd. De spanning was echt wel te snijden.

0: reflecteren. Dat dat nu niet de klassen zijn die je met veel leerlingen samen kunt zetten. We vinden het toch heel belangrijk dat alles op een kwalitatieve manier gegeven wordt.
1: De vakbonden vrezen ook dat meer dan 1000 leerkrachten hun job zullen verliezen. En David Goffin is uitgeschakeld in de tweede kwalificatieronde voor het hoofdtoernooi op Roland Garros. Hij verloor van de Brit Toby Samuel, de nummer 159 van de wereld, in 3 sets. 5-7 en 2 keer 6-3. Goffin is 35 en kondigde 2 maanden geleden aan dat hij stopt met tennissen. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 11 graden. Morgen begint zonnig, na de middag stapelwolken, we halen dan tot 23 graden. Vanaf vrijdag krijgen we zonnig en warm zomerweer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Dit waren de Commodores en het straffe is Lionel Richie, dat was de zanger van de band. Die heeft dit nummer indertijd niet mogen inzingen omdat zijn stem te lief, te zacht was. De drummer van de groep, die had een rauwe stem en die heeft het gedaan blijkbaar. Het is een grote hit geweest, die Brickhouse. Hoe Lionel Richie daarop gereageerd heeft, geen flauw idee. Goedemiddag.
1: Met Gunther door de spits.
0: Klopt helemaal. En met jullie erbij tot 6 uur vanavond.

0: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
1: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
2: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Actie geldig tot eind mei.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
4: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
5: Ontdek ze, de crazy deals, tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tanktegoed of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
6: Van Mossel, Van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.

Uit Holland, dit was een Fleet Towers. Wij kiezen hier toch voor Vlaamse muziek. En dan nog wel de keizer van het Vlaamse lied. Hij mag vandaag ook niet ontbreken. Je hoort hem in Ik Hoor Je Toe. Fantastisch nummer. Geniet mee van onze eigen Viltura.

Ik heb mij laten vertellen dat we ons binnenkort aan een derde Top Gun film mogen verwachten met Tom Cruise in de hoofdrol. Het zal dan wel echt de laatste zijn. Eind jaren 80 kwam de eerste Top Gun film uit. En daarna maakte hij een race film, Days of Thunder. En dit nummer komt eruit. Het is Maria McKee met Show Me Heaven.

Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Yardbirds, heel lang geleden in 1965. For Your Love. En dit is een van de broertjes Gibb. Een van de Bee Gees. Robin Gibb met het geweldige Juliet.

Sisters Lodge, Lost in Music. Het is weer terug helemaal populair, ook bij de jeugd. Kaartspelen, en dat is een goede zaak. Vrijdag om 13:30, dan begint in de feesttent op het Sint-Jansplein in Averboden. Dan begint daar het kaartspel Slagen Halen. Wel een heel oud spelletje, hè? Slagen halen. Hoe het precies in elkaar zit, dat moeten we nog eens uitzoeken. Trouwens, als je er meer over wil weten, onze Frits heeft het genoteerd in de weekend- en weekkalender op onze website op radiodemerstad.nl.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Radio Demerstad. Demerstad. Altijd en overal.

Dit was de Hollandse groep Bloem, de zanger van de groep en ook de tekstschrijver. Dat is trouwens de zoon van Mies Bouwman. Ze proberen zo'n beetje een stoer imago te creëren, maar er waren ook altijd grapjes over zijn moeder natuurlijk. En ze hebben dan ook nog een liedje gemaakt, Even aan mijn moeder vragen. Dat gaan we bij gelegenheid ook nog wel eens draaien. Nu even de jaren 70 bezoeken. In 1977 werd dit nummer uitgebracht. Het is David Saul met Silver Lady.

Dadelijk is 5 uur. Dat wil concreet zeggen dat onze nieuwsredactie op post is. Jazeker, ze zijn helemaal klaar. Je krijgt een verse update naar Satellite. Een oude hit van The Hooters.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Aan de UGent zijn 44 pro-Palestijnse actievoerders opgepakt. Dat gebeurde toen de politie vanmiddag hard ingreep om een einde te maken aan de bezetting van het rectoraat. Die was vanmorgen begonnen en deed de boel escaleren. Journalist Quinten Evens volgt het daar al de hele dag.
4: Terwijl dat gebeurde, kwam er al maar meer volk die mensen toejuichen. Die groep werd zo groot dat ook daar de oproerpolities moeten tussen beiden komen. En ze hebben daar dan de straat helemaal afgezet. Al die actievoerders die gaan nu naar het politiebureau, daar worden ze geïdentificeerd.
3: Twee agenten raakten ook licht gewond bij de actie. In het rectoraat zitten geen betogers meer, in het UFO-gebouw wel nog. In Dilbeek in Vlaams-Brabant is een buschauffeur zwaar gewond geraakt bij een frontale botsing met een vrachtwagen. De buschauffeur zat gekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte gewond. Volgens getuigen was de vrachtwagen door het oranje gereden omdat hij niet meer kon stoppen. Daardoor botste hij op de bus die net afdraaide. Enkele honderden leerkrachten hebben betoogd aan het kabinet van Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir in Brussel. Ze gaan niet akkoord met de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken, zoals godsdienst. Je hoort Nancy Libert van de Socialistische Vakbond.
5: Als je met de directeur spreekt ook, het is echt chaos om dit te kunnen organiseren. De verschillende levensbeschouwingen mag men op verschillende tijdstippen geven. Men mag het in andere scholen geven. Wij denken dat men ook op termijn zal zeggen, de levensbeschouwingen, dat kunnen we eigenlijk niet meer organiseren. Dus we gaan dat uit het curriculum van de scholen halen.
3: De bonden vrezen ook voor gevolgen voor de kwaliteit van ons onderwijs en dat meer dan 1000 leerkrachten hun job zullen verliezen. De Vlaamse regering wil met de hervorming 100 miljoen euro besparen. In ons voetbal wordt Edouard Stil de nieuwe trainer van La Louvière. Hij tekende er een contract voor 3 seizoenen. Stil volgt Frédéric Taquin op, die na 9 jaar en 4 promoties vertrekt bij La Louvière. Stil was eerder hoofdcoach bij Charleroi, Eupen, Kortrijk en de Engelse tweedeklasser Watford. En geen hoofdtoernooi op Roland Garros voor David Goffin. Hij verloor in de tweede kwalificatieronde van een Brit. Goffin is 35 en stopt na dit seizoen met tennissen. Het was dus zijn laatste keer in Parijs. Goffin stond al 13 keer op de hoofdtabel van Roland Garros. Ik ben hier altijd onthaald als een van jullie, als een prins, zei hij na zijn nederlaag.
6: C'est que du bonheur, que des émotions, des magnifiques matchs, des magnifiques cours, des superbes ambiances.

0: Vandaag op 20 mei is het Wereldbijendag en het is ook, hou je vast, de internationale dag van de rode sneaker. Ik heb dat niet echt in mijn kast staan, rode sneakers, maar als je wil opvallen, dan moet je die natuurlijk wel in huis halen. Goedemiddag.
1: Met Gunther door de spits.
0: We zetten het tweede uur van de spits in met de Belgische groep Machiavel en Fly. Welkom bij ons, goede muziek van El Giro. En deze man was ooit een groepslid van Steel as Wheel, heeft er ook een aantal liedjes gezongen. Maar later maakte hij soloplaten Baker Street en deze was in 1978 een heel groot succes voor Jerry Rafferty.
2: You

0: flexen, de crazy deals. Tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tankgoed of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
1: Van Mossel, Van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
2: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
3: Je auto wassen.
4: Check.
3: Je ramen wassen.
4: Check.
3: Maar je zonnepanelen?
4: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
3: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
5: Solar Assistance to the rescue.
3: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
6: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
7: Radioreclame? Doe het op een radio met luisteraars. Op Demerstad wordt u gehoord. Bel 0475 77 66 84 of mail naar reclame@radiodemerstad.be.

we hadden het verlengde weekend. Het kondigt zich geweldig aan, vooral wat het weer betreft. De rest moet je zelf invullen, maar dat zal ook geen probleem zijn. Als we die temperaturen zien, de zon 25 graden. Wel ja, wij halen ook de zomerhits boven. Deze van Bob Sinclair, dit is Love Generation bij Demerstad. Goedemiddag, fijn dat je bij ons bent. Leuk dat je ook vandaag

0: hadden, dat waren allemaal zo platen. De Beach Boys daarnet. We hebben Bonnie M gedraaid en Bob Sinclair. Het is bijna 5:30 hier bij Radio Demostad. Waar we nu onze eigen Luc van Kessel op je loslaten. Dat is die kerel van Hotel Paradiso. Die heeft nog andere nummers gemaakt, onder meer dit. Het is wel een beetje vreemd. We gaan er naar luisteren. Voel eens Anneliese.
1: Hey!

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andy Meister.

Een geweldige plaat, dit waren de Tramps. Er is goed nieuws van Bpost. Die hebben grote plannen, want het verzenden en ophalen van pakjes, dat wordt door Bpost weer een stukje makkelijker gemaakt. Ze zijn namelijk van plan om nog voor het einde van het jaar meer dan 200 van die B-boxen te installeren. Dit keer bij tankstations van Q8. Dan kan je zelf op een gemakkelijke manier je pakjes afhalen of brengen wanneer je zelf wil. Dat kan zelfs 's nachts. Ja, echt waar. Mooi initiatief, dat zeker wel. Aus Deutschland, Nena.

V&D. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen. Meld

Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

0: iedereen goed opgelet. Kom naar de Fuif op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de oude Diestelstraat in Waanrode. Met in de namiddag kleuterdisco, kinderfuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Nelly's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves.
1: Gangnam Style.
0: Een organisatie van de Vriendenkring Waanrode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanrode.be.

bijna niet geloven, maar dit nummer is oorspronkelijk een country nummer, echt waar. Maar het was een gigantisch grote hit in deze versie door John Lodge en Prins Mohammed Ali. Maar liefst 6 weken op de nummer 1 en de best verkochte single van het jaar 1982. Dat is heerlijk nieuws. I want

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het gerecht onderzoekt een reeks wanpraktijken bij parkeerbedrijven in de buurt van Brussels Airport in Zaventem. Je kan er je auto achterlaten als je op vakantie vertrekt. Een medewerker parkeert hem dan ergens voor jou. Maar meerdere klanten klagen, vertelt HLN-consumentenexperte Safia Yashou.
4: Het gaat onder meer over gestolen auto's van vakantiegangers, auto's waarmee zonder toestemming gereden zou zijn. Ook keerden sommige voertuigen beschadigd terug. Daarom is het belangrijk om voorzorgen te nemen als je zo'n parking gebruikt. Maak voor vertrek altijd foto's en filmpjes van je auto en de kilometerstand. En check ook op voorhand de reviews van dat parkeerbedrijf en of het camerabewaking heeft.
3: De voorbije 2 weken zouden er ook 2 wagens gestolen zijn. Het parket raadt alle slachtoffers aan om een klacht in te dienen. De hervormingen van de levensbeschouwelijke vakken in ons onderwijs komt er. Maar ik wil wel nog praten met de scholen over hoe ze het moeten organiseren. Dat heeft Vlaams onderwijsminister Zoual Demir gezegd in het parlement.
5: Uitstel van grote hervormingen? Nee, ik ga dat niet doen. Dat is ook geen goed idee. Ik geef wel toe, die 100 miljoen besparing van de levensbeschouwelijke vakken, dat is inderdaad een hele pittige. Dat maakt het puzzelwerk bijzonder moeilijk. Ik wil daar gerust mee nadenken. Er zijn ook wat directeurs geweest die ook echt constructieve voorstellen hebben gedaan. Daar wil ik ook gerust naar kijken.
3: De Vlaamse regering wil met de hervorming 100 miljoen euro besparen. Enkele honderden leraars hebben daar deze namiddag tegen betoogd in Brussel. Het staatsbezoek van de Russische president Poetin aan China zit erop. Net voor zijn vertrek ging hij nog op de thee bij zijn Chinese collega Xi Jinping. Rusland en China ondertekenden zo'n 40 akkoorden om beter samen te werken, onder meer rond handel, technologie en energie. Poetin nodigde Xi ook uit voor een tegenbezoek aan Rusland ergens volgend jaar. De Ecuadoraan Jonathan Narváez heeft de 11e rit in de Ronde van Italië gewonnen. Hij haalde het in een sprint met 2 voor de Spanjaard Enric Mas. Narváez pakt zoals een 3e ritzege in deze Giro. In het klassement blijft Portugees Alfonso Eulalio aan de leiding. Topfavoriet Jonas Vingegaard volgt al op een kleine halve minuut. En het mosselseizoen is officieel geopend. De eerste Zeeuwse hangcultuurmosselen van het jaar zijn geoogst in de Oosterschelde. Dat is vroeger dan anders. Maar de mosselen zijn uiteraard opnieuw heel erg lekker, zeggen experts.
6: Je ziet dat het mooie vette mossel, kleur is goed. En een mooie bolling in de mosselen, dus die is helemaal oké. Klaar voor consumptie.
3: In sommige restaurants kan je wel al enkele dagen mosselen eten. Op de bodemcultuurmosselen moeten we wel nog wachten tot 1 juli. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 11 graden. Morgen eerst zon, later stapelwolken tot 23 graden. Vanaf vrijdag zonnig zomerweer, vrijdag tot 28 graden, zaterdag plaatselijk zelfs tot 30 graden.

0: Dankzij dit toverstokje is er weer een nieuwe playlist verschenen. En die gaan we jullie de komende twee uur brengen hier bij Radio Demerstad. Getoverd hebben we dankzij Steve Miller en zijn band en Abracadabra. En daarmee openden we de show van deze woensdag. Het is 20 mei 2026. Welkom bij Radio Demerstad. En ik mag jullie entertainen tot 8 uur in deze show.
1: Van 6 tot 8 met Willem de Groot.
0: Dankjewel Gunther voor de spits. En ik heb muziek voor je mee van Casey and the Sunshine Band, Olivia Newton-John en eerst

0: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Koolvaarts in Halen en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Koolvaarts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Halen.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis. Voor

gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen. Amerika.

discotheekmuziek van KC en de Sunshine Band. I'm your boogeyman. En daarvoor hadden we Olivia Newton-John met een nummer uit haar album Totally Hot, A Little More Love. Nu vrijdag beginnen de Sinkse feesten in Averbode. En die worden op gang geschoten om 1 uur in de feesttent op het Sint-Jansplein met een Rummy Cup wedstrijd. De deelname is gratis. En nu trekken we naar Italië voor Albano en Romina Power. Albano wordt 83 vandaag en we draaien dan ook een toepasselijke Felice.

0: En dit kan ook niet toepasselijker. Buonasera, signorina, buonasera. Dat was Louis Prima. En daarvoor de Ierse Dana, die gelooft in sprookjes, in fairy tale. Nu zaterdag 23 mei om 18:30 organiseert Dinner and Dance in Den Akker in Rillaar een retro dansfeest gecombineerd met een diner. Je moet dan ook online reserveren en dat doe je via Dinner and Dance. Het is 20 mei, we feliciteren onze collega Frits van Perk met zijn verjaardag. Frits, nog hele vele jaren. En dat wensen we ook aan Boudewijn de Groot. Boudewijn wordt vandaag trouwens 82. Hier is hij met Als de rook om je hoofd is verdwenen.
1: Altijd

0: Droom jij van een stralende gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo.
1: Auto vies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij carclean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. carclean.com. Your car care shop.

0: désiré.
1: De la France, Monsieur 100 000 volts, Gilbert Bécaud and Desiree and Love Me Like a Lover, disco hit van Tina Charles. Volgende maandag, Pinkstermaandag 25 mei, wordt de Aarschotse stratenloop betwist van aan de knoet. Om 2:00 gaan de jeugdreeksen van start. Tussen 3:30 en 4:00 beginnen de grotere eraan aan de 3 top 12 kilometer. En nu naar een grote diva. Ze wordt vandaag 80 jaar. Dit is Cher met Believe.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Actie geldig tot eind mei.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur. Of op afspraak 013 55 50 46.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoetank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoetanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
2: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
6: Heiligenbormstraat 30, Alke.

gaat het met jullie? Hopelijk is alles oké. Okay. How do you do it? Jerry and the Pacemakers. En daarvoor een ode aan de Rolling Stones. The greatest rock'n'roll band in the world. Een medley van hun grootste hits door de Stars on 45. Zometeen een nieuwsupdate om 7 uur. Maar eerst nog deze madame, Denise LaSalle.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Tieltwingen groeit 1 op 6 schoolkinderen op met een andere thuistaal dan het Nederlands, blijkt uit cijfers die het gemeentebestuur zelf bekend maakt. Om de kennis van de landstaal te versterken, verdeelde Tieltwingen onlangs taalrugzakjes in 4 basisscholen. In zo'n taalrugzakje zitten 2 leesboekjes en 3 taalspelletjes die kinderen met een taalachterstand mee naar huis mogen nemen. Zo kunnen ze ook thuis hun kennis van het Nederlands spelenderwijs bijspijkeren. Er is vooral na een lange zomervakantie dat leerkrachten een duidelijke achteruitgang van de taalkennis merken. Hoe vroeger die achteruitgang ontstaat, hoe moeilijker het wordt om de kloof te dichten. Sint-Truiden wil zijn traditionele fruitreuzen opnieuw zichtbaar maken in het straatbeeld. Het lokaal bestuur heeft daarvoor een nieuw reuzenbeleid uitgewerkt dat tussen 2026 en 2028 stap voor stap wordt uitgerold. De focus ligt op het behoud van erfgoed, herwaardering van de bestaande reuzen en het betrekken van vrijwilligers en verenigingen. Maar zoals gezegd, de uitvoering van het project verloopt dus gefaseerd tussen 2026 en 2028. Volgens Sint-Truiden moet de nadrukkelijke inzet op vrijwilligers en samenwerking ervoor zorgen dat het project financieel haalbaar blijft en dat het breed gedragen wordt.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Het gerecht onderzoekt een reeks wanpraktijken bij parkeerbedrijven in de buurt van Brussels Airport in Zaventem. Je kan er je auto achterlaten als je op vakantie vertrekt. Een medewerker parkeert die dan voor je. Maar meerdere klanten klagen, omdat achteraf bleek dat er met hun auto gereden is. Sommigen waren beschadigd en 2 zouden ook gestolen zijn. Je hoort Lieve Crispeels van het parket.
5: Het gaat dan bijvoorbeeld over het rijden met de voertuigen van klanten terwijl ze op vakantie zijn, of het parkeren van de voertuigen van klanten in de omliggende straat in plaats van deze veilig en overdekt te stallen zoals men belooft. Dit is uiteraard strafbaar. Het betreft inbreuken, het betreft ook economisch recht en het maakt ook misbruik van vertrouwen uit. Wij nemen deze zaak als parket zeer ernstig en raden slachtoffers dan ook aan om zeker klacht in te dienen.
4: Brussels Airport raadt aan om de parkings van de luchthaven zelf te gebruiken of om het openbaar vervoer te nemen. De hervormingen van de levensbeschouwelijke vakken in ons onderwijs komen er. Maar ik wil wel nog praten met de scholen over hoe ze het moeten organiseren. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Zuhal Demir gezegd in het parlement.
6: Uitstel van grote hervormingen? Nee, ik ga dat niet doen. Dat is ook geen goed idee. Ik geef wel toe, die 100 miljoen besparing van de levensbeschouwelijke vakken, dat is inderdaad een hele pittige. Dat maakt het puzzelwerk bijzonder moeilijk. Ik wil daar gerust mee nadenken. Er zijn ook wel directeurs geweest die ook echt constructieve voorstellen hebben gedaan. Daar wil ik ook gerust naar kijken.
4: De Vlaamse regering wil met de hervorming 100 miljoen euro besparen. Enkele honderden leraars hebben daar deze namiddag tegen betoogd in Brussel. In de VS is de vroegere president van Cuba, Raúl Castro, aangeklaagd. Waarvoor, dat is niet bekend. Dat meldt persbureau Reuters. Raúl Castro is 94 en de jongere broer van die andere Cubaanse leider, Fidel Castro. Amerikaans president Trump wil Cuba innemen. Sinds begin dit jaar blokkeert de VS olieleveringen, waardoor Cuba met grote brandstoftekorten zit. De Ecuadoraan Jonathan Narváez heeft de 11e rit in de Ronde van Italië gewonnen. Hij haalde het in een sprint met 2 voor de Spanjaard Enric Mas. Narváez pakt zoals een 3e ritzege in deze Giro. In het klassement blijft de Portugees Afonso Eulalio aan de leiding. Topfavoriet Jonas Vingegaard volgt op een kleine halve minuut. En in het tennis heeft Rafael Collignon zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales op het tennistoernooi in Genève in Zwitserland. Hij verloor in 2 sets van de Noor Casper Ruud. 7-6 en 6-2. Ruud staat 17e op de wereldranglijst, Collignon 64ste.

0: Het blijft de grootste hit van Simon Le Bon en Duran Duran, deze Reflex uit 1984. En zo begonnen we deel 2 van de show van deze woensdag 20 mei. Fijn dat u er nog bent hier bij Radio Demestad. En ik blijf ook nog een uurtje.
1: Willem Wildel Show.
2: Van 6 tot 8 met Willem de Groot.
0: En nu neem ik je mee terug naar 1967 met een soul classic van Sam en Dave. Dit is The Soul.

0: Je auto wassen.
1: Check.
0: Je ramen wassen.
1: Check.
0: Maar je zonnepanelen?
1: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
0: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
2: Solar Assistance to the rescue.
0: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
3: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
4: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
5: Op zoek naar een fietsmaker? Heeft uw elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng een fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.

Hopelijk is hun reddende engel opgedaagd. Save Me, de oproep van Cloud. En daarvoor een Dusty Springfield classic in de discoversie door Samantha Fox met I Only Wanna Be With You. Hou je van psychedelische dansmuziek, dan moet je morgenavond om 20:00 in de loods in Aarschot zijn voor een optreden van Sekushi. De toegang is daar gratis. En nu brengen we hulde aan een van de Bee Gees. Robin Gibb overleed 14 jaar geleden, 20 mei 2012. Hij werd 62. Dit is hij nog eens met Juliet.

Ruim 40 jaar geleden uitgebracht voor het eerst en nog eens heruitgebracht begin jaren 90. The Hull of the Moon was dat van de Waterboys en daarvoor ook nog The American Breed met een van de versies van Bend Me and Shape Me. Nu zaterdag 23 mei om 20 uur presenteert de Koninklijke Harmonie Sint-Jan Bergmans in de Ketel in Kagevinne haar lenteconcert. Vooraf is er een gastoptreden van de Harmonie Sint Laurentius uit Zammel en de toegang is gratis. Een van de leden van de Doors is Ray Manzarek en die overleed intussen ook al 13 jaar geleden. In 2013 werd er 74. De Doors nog een keer met The Light My Fire.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ich bin Undie Meister.

Een hele mooie combinatie van 10 jaar geleden. De electrogroep Daft Punk uit Frankrijk samen met The Weeknd. I Feel It Coming. And Fool If You Think It's Over was de debuuthit van Chris Rea eind van de jaren 70. Volgende maandag 25 mei, Pinkstermaandag, worden de Sinkse feesten op het Sint-Jansplein in Averbode afgerond met de Sinkse Rommelmarkt. En die is toegankelijk tussen 8 en 18 uur. En nu tijd voor VOF, de

Oh, dat was rustig, hè. Zo'n mooie. It's Your Conscience. Dat was Denise Williams. En de Border, die kreeg je van America. Zometeen is het aan Jan. Morgen om 6:00 hebben wij een nieuw rendezvous. En afronden doen we met een ode aan Duke Ellington, de bekende jazzlegende. En Stevie Wonder maakte een nummer over hem uit het album Songs in the Key of Life. Dit is Sir Duke. Graag tot morgen.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Op maandag 8 juni zwaait zwembad De Warande in Diest uitzonderlijk de deuren open voor de hondjes. Want vlak voor het jaarlijks onderhoud mag de viervoeter zich uitleven in het peuter- en recreatiebad. Jawel, tussen 9 en 13 uur duiken telkens maximaal 5 hondjes een half uur lang het water in. Je moet je daar wel voor inschrijven, of je moet je hond daarvoor inschrijven, en dat kan via een formulier op diest.be. Het Sint-Martenplein in Sint-Truiden wordt deze zomer gedeeltelijk autovrij gemaakt. Van 26 juni tot en met 6 september test de stad Sint-Truiden een tijdelijke inrichting met meer ruimte voor voetgangers, terrassen en ontmoeting. Met de proefopstelling wil Sint-Truiden nagaan hoe het plein kan functioneren als verblijfsruimte in het stadscentrum. Tijdens en na de testperiode evalueert de stad verschillende aspecten, waaronder het gebruik van het plein, de impact op mobiliteit en de invloed op handel en horeca. De stad informeert bewoners en handelaars vooraf over de tijdelijke verkeersregeling en de praktische afspraken.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De Universiteit Gent mag de overgebleven pro-Palestijnse bezetters uit het UFO-gebouw halen. Dat heeft de rechter beslist na een klacht van de rector. Mogelijk vertrekken de betogers zelf. De politie arresteerde deze namiddag al 46 bezetters in het rectoraat. Journalist Quinten Evers.
5: We weten bijvoorbeeld niet helemaal zeker dat dat allemaal wel studenten zijn. Kans is groot dat er ook heel wat andere mensen uit andere groeperingen, bijvoorbeeld pro-Palestijnse groeperingen, zich bij hebben aangesloten. Wat de politie op dit moment ook nog aan het uitzoeken is wie nu precies voor welke vernieling verantwoordelijk is. We bekijken daarvoor natuurlijk alle camerabeelden hier. Dat onderzoek gaat dan naar het parket.
4: De UGent kan zelf ook nog straffen uitspreken, maar daar is het nog te vroeg voor, zeggen ze. De aarde heeft gebeefd in Denemarken. Volgens Amerikaanse experts had de beving een kracht van 3,5. Europese experts spreken van bijna 4. Er is voorlopig geen sprake van schade of slachtoffers. Er is voor het eerst vogelgriep vastgesteld bij een ijsbeer in Europa, op de Noorse eilandgroep Spitsbergen. Onderzoekers maken zich daar grote zorgen over, omdat vogelgriep zich al maar verder verspreidt in Europa. Vooral in Noordpoolgebied kan dat dramatische gevolgen hebben, voor bedreigde diersoort bijvoorbeeld. En de Wereldgezondheidsorganisatie maakt bijna 3 miljoen euro vrij in de strijd tegen het ebola-virus. Dat verspreidt zich snel in Congo en Oeganda. Er zijn nu al meer dan 500 verdachte gevallen. Mogelijk zijn al 132 mensen eraan gestorven. De WHO vreest dat het ebola-virus zich verder zal verspreiden in Afrika, maar voor de wereld zien ze geen gevaar. Vanavond en vannacht klaart het op, minimaal rond 11 graden. Morgen begint zonnig, later duiken er stapelwolken op, tot 23 graden dan. Vanaf vrijdag zonnig en warm zomerweer.

0: De Roubette met een flinke top 20 hit in onze contraille in 1974 met dit nummer. Dat was de Jukebox Jive. En uit onze jukebox bij Radio Demerstad komen alleen maar classic hits. Ook in de komende roadshow.
1: Goedenavond, roadshow!
2: Met Jan de Groot.
0: Ja, een hele goede avond allemaal. En fijn dat je erbij bent. En Lisa Stansfield, die sluit ook aan. 2 uur lang, We're Gonna Live Together.

0: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.

0: kleur. VND inhalen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van tal van voorjaarsacties en promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND inhalen.
2: Radioreclame. Voor respons, kom je naar ons. Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Dit is Radio Demerstad. We built this city on rock and roll. Dat was Starship, een hit uit 1986. En nu een duet van Dolly Parton en Kenny Rogers en het mooie Islands

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andy Meister.

0: Een nummer dat de hitparades haalde in het voorjaar van 1986, dat is precies 40 jaar geleden. Het werd geschreven door Jimmy Jam en Terry Lewis, uitgevoerd door die SOS-band. Dat was Borrowed Love.
1: Jan de Groot.
0: Roadshow. In het Huis van de Mens in Diest stellen de cursisten van Lintje Bondrois hun kunstwerken tentoon. Ze doen dat aanstaande zaterdag en zondag van 2 tot 6. En de toegang is helemaal gratis. En dit is Louis Neefs over Martine.

0: goed opgelet.
1: Kom naar de Fuif op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de Oude Diesterstraat in Waanderode. Met in de namiddag kleuterdisco, kinderfuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Nilly's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves. Een organisatie van de Vriendenkring Waanderode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanderode.be.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmulles.be. Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op kerkerhoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal-Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.

0: Het was eigenlijk een cover, want die van Exile die hadden het origineel opgenomen in 1981 op hun gelijknamig album. En dan een jaar of drie later gecoverd door Huey Lewis en The News. Dat was Heart and Soul.
1: Jan de Groot, Roadshow!
0: En nu, om al onze zorgen van deze woensdag een beetje opzij te kunnen zetten, gaan we nu mee naar The Land of Make-Believe. Dit is Bugs Fizz.

Tot zover Fisher Z en The Worker. En ik heb mijn eerste uur er bijna op zitten vanavond in de Roadshow. Maar we werken verder zometeen naar het nieuws van 9 uur. Tot zolang nog The Birds, straks met Mr. Tambourine Man. Na deze Living Doll van Cliff Richard.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Ons federaal parket onderzoekt of er Belgen betrokken waren bij de zogenaamde sluipschuttersafaris in ex-Joegoslavië in de jaren 90 in Sarajevo. Dat is nu de hoofdstad van Bosnië. Bij die safaris zouden rijke toeristen 100.000 euro of meer betaald hebben om op burgers te schieten. Het parket wil er niets over zeggen, alleen dat het onderzoek start op basis van informatie in de pers. Ook in Italië en Oostenrijk loopt al zo'n onderzoek. De Universiteit Gent mag de overgebleven pro-Palestijnse bezetters uit het UFO-gebouw halen. Dat heeft de rechter beslist na een klacht van de rector. Mogelijk vertrekken de betogers zelf. De politie arresteerde deze namiddag al 46 bezetters in het rectoraat. Journalist Quinten Eves.
4: U weet bijvoorbeeld niet helemaal zeker dat dat allemaal wel studenten zijn. Kans is groot dat er ook heel wat andere mensen uit andere groeperingen, bijvoorbeeld pro-Palestijnse groeperingen, zich bij hebben aangesloten. Wat de politie op dit moment ook nog aan het uitzoeken is, is wie nu precies voor welke vernieling verantwoordelijk is. We bekijken daarvoor natuurlijk alle camerabeelden hier. Dat onderzoek gaat dan naar het parket.
3: De UGent kan ook zelf nog straffen uitspreken, maar daar is het nu nog te vroeg voor, zegt ze. In de Europa League voetbal beginnen Aston Villa en Freiburg rond deze tijd in Turkije aan de finale. Bij Villa staat rode duivel Yuri Tielemans aan de aftrap. Amadou Onana begint op de bank. Bij ons supportert Sint-Truiden voor Aston Villa. Want als zij de Europa League winnen en straks vijfde worden in de Premier League, dan gaat STVV volgend seizoen rechtstreeks naar de competitiefase van de Europa League. En moeten dus geen play-offs meer spelen. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 11 graden. Morgen begint zonnig, later duiken er stapelwolken op, tot 23 graden dan. Vanaf vrijdag zonnig en warm zomerweer.

0: Dat waren de Nolans, een plaatje uit 1981. Give a little bit of attention to me. En meer wil ik van jou ook niet vragen voor het komend uur.
1: Goedenavond, Roadshow!
2: Met Jan de Groot.
0: Ja, we zijn er nog tot 10 uur met het tweede gedeelte van de Roadshow. Music in elk geval. En denk er maar een beetje light bij. En dan krijg je deze plaat van Imagination. Yeah.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Actie geldig tot eind mei.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Je auto wassen.
4: Check.
3: Je ramen wassen.
4: Check.
3: Maar je zonnepanelen?
4: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
3: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
5: Solar Assistance to the rescue!
3: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
6: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
7: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel. Ja!

0: fameuze dansplaat uit 1979, Boogie Wonderland. Dat was Earth, Wind and Fire.
1: Jan de Groot.
0: Een vrouw is op de Fifth Avenue in New York uit haar auto gestapt en dan in een put gevallen. Het was een put die niet was afgedekt. Het was een put van een nutsbedrijf. De vrouw was 3 meter naar beneden gevallen. De hulpdiensten waren wel heel snel ter plaatse. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht, maar daar bleek ze al overleden te zijn.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Don't be cruel, je had hem herkend. Elvis Presley, uiteraard. Het wordt mooi weer de komende dagen. Er worden ook heel hoge temperaturen voorspeld al voor de tijd van het jaar. Misschien het ideaal om aanstaande zaterdag te gaan overnachten in de Samentuin aan de Boudewijnvest in Diest onder het motto tent zonder thuis. Je kan er inderdaad slapen in een tent. Het begint allemaal vanaf 4 uur zaterdag. Om 7 uur is er een picknick en om 9:10 live muziek. En daarna kan je gaan slapen. En om 9 uur zondagmorgen wordt er gezamenlijk ontbeten. Om 10:30 is er dan animatie voor de kinderen. En om 11 uur nog de dans voor de vrede. Er wordt wel gevraagd om iets mee te brengen om te eten en om te delen. En kijk eens aan, de Judds stellen zich al kandidaat. Why not me?

0: het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Golvaerts in Halen en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Golvaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Halen.
1: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: Radioreclame? Doe het op een radio met luisteraars. Op Demerstad wordt u gehoord. Bel 0475 77 66 84 of mail naar reclame@radiodemerstad.be.
3: De nummer 1 in Classic Hits.
4: Classic Hits, hou hem vast.
3: Demerstad.

0: Level 42 en de mensen met zonnepanelen op het dak, die kunnen daar gratis van genieten. Dat was Hot Water.
1: Jan de Groot.
0: Roadshow. En nu Roxette met een uitnodiging. Hello.

Dat was nog Tom Jones uit 1965 met What's New Pussycat. Ook hier is helemaal niks nieuws. Het is bijna 10:00. Ja, dat betekent wel dat het nieuws eraan komt. En dat betekent ook, zoals elke dag, dat de roadshow erop zit. Bedankt voor het luisteren allemaal. Zometeen is er de Nachtkracht. En we gaan afsluiten met Richard Bones en Take to the Mountains. En daarmee zit de roadshow er helemaal op. Tot morgen.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Aston Villa heeft de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Duitse Freiburg met 3-0. Rode Duivel Yuri Tielemans scoorde het eerste doelpunt, kort voor de rust. De winst van Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden. Als Aston Villa vijfde wordt in de Premier League, moet STVV geen play-offs meer spelen in de Europa League en mag het meteen door naar de competitiefase. Binnenlandminister Quentin stuurt geen extra agenten naar onze kust om het probleem met transmigranten mee aan te pakken. Volgens Quentin krijgen ze daar al genoeg steun. Eerder vandaag trok de korpschef van de Westkust nochtans aan de alarmbel, omdat de politie nu te weinig middelen heeft om mensensmokkelaars tegen te houden. Frankrijk krijgt 766 miljoen de komende jaren om meer politie in te zetten langs de Franse kust. Politiek journalist Rob van Herk.
4: Ik heb begrepen dat ook ons land eigenlijk dat aanbod van de Britten heeft gekregen, maar dat we daar voorlopig niet op ingaan, dat onze regering dat geld niet aanvaardt. Nochtans, in het verleden hebben we het al gedaan. Hebben de Britten ons bijvoorbeeld geld gegeven om de haven van Zeebrugge jaren geleden te beveiligen in diezelfde strijd tegen transmigranten. Maar deze keer dus niet.
3: En dat is niet naar de zin van enkele kustburgemeesters. Zij overwegen om dat Britse geld zelf aan te nemen en zelf maatregelen te nemen. Chemiereus BASF gaat wereldwijd opnieuw besparen en banen schrappen. Dat heeft de CEO gezegd in een Duitse krant. Het grootste deel van de besparingen zal gehaald worden bij personeelskosten. BASF heeft ook een grote vestiging in Antwerpen. Eind oktober raakte al bekend dat daar zowat 600 banen verdwijnen tegen eind 2028. Dat is 1 op de 6. Vannacht klaart het helemaal op bij minima rond 11 graden. Morgen is het eerst vrij zonnig. Later komen er stapelwolken opzetten. Maxima tot 23 graden dan. Vanaf vrijdag zonnig en zomers warm.

0: Droom jij van een stralende gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo.
1: Auto vies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij carclean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. carclean.com. Your car care shop.
2: Radio 2.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Aston Villa heeft de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Duitse Freiburg met 3-0. Rode duivel Yuri Tielemans scoorde het eerste doelpunt, kort voor de rust. De winst van Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden. Als Aston Villa vijfde wordt in de Premier League, moet STVV geen play-offs meer spelen in de Europa League en mag het meteen door naar de competitiefase. Chemiereus BASF gaat wereldwijd opnieuw besparen en banen schrappen. Dat heeft de CEO gezegd in een Duitse krant. Het grootste deel van de besparingen zal gehaald worden bij personeelskosten. BASF heeft ook een grote vestiging in Antwerpen. Eind oktober raakte al bekend dat daar zowat 600 banen verdwijnen tegen eind 2028. Dat is 1 op de 6. De VS heeft een nieuw vredesvoorstel gedaan om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Iran gaat het nu bekijken, dat meldt bemiddelaar Pakistan. Volgens de Iraanse staatstelevisie blijft Iran nog altijd erg wantrouwig tegenover de VS. En er starten morgen twee Belgen minder in de 12e rit in de Ronde van Italië. Lennart van Eetveld viel vandaag en brak een middenvinger. Hij liep ook schaafwonden op aan zijn arm en elleboog. Tijdens de rit stapte ook Edward Plankaert al af. Zo blijven er nog 12 Belgen over in deze Giro. Vannacht klaart het op bij minima rond 11 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later stapelwolken. Maxima tot de 23 graden dan. Vanaf vrijdag zonnig en zomers warm.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Aston Villa heeft de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Duitse Freiburg met 3-0. Rode Duivel Yuri Tielemans scoorde het eerste doelpunt kort voor de rust. De winst van Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden. Als Aston Villa vijfde wordt in de Premier League, moet STVV geen play-offs meer spelen in de Europa League en mag het meteen door naar de competitiefase. Chemiereus BASF gaat wereldwijd opnieuw besparen en banen schrappen. Dat heeft de CEO gezegd in een Duitse krant. Het grootste deel van de besparingen zal gehaald worden bij personeelskosten. BASF heeft ook een grote vestiging in Antwerpen. Eind oktober raakt al bekend dat daar zowat 600 banen verdwijnen tegen eind 2028. Dat is 1 op de 6. De VS heeft een nieuw vredesvoorstel gedaan om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Iran gaat het nu bekijken, dat meldt bemiddelaar Pakistan. Volgens de Iraanse staatstelevisie blijft Iran nog altijd erg wantrouwig tegenover de VS. En er starten morgen twee Belgen minder in de 12e rit in de Ronde van Italië. Lennart van Eetveld viel vandaag en brak een middenvinger. Hij liep ook schaafwonden op aan zijn arm en elleboog. Tijdens de rit stapte ook Edward Plankaert al af. Zo blijven er nog 12 Belgen over in deze Giro. Vannacht klaart het op bij minima rond 11 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later stapelwolken. Maxima tot de 23 graden dan. Vanaf vrijdag zonnig en zomers warm.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het federaal parket onderzoekt of er Belgen betrokken waren bij de zogenaamde sluipschuttersafaris in ex-Joegoslavië. In de jaren 90 in Sarajevo, dat is nu de hoofdstad van Bosnië. Bij die safaris zouden rijke toeristen 100.000 euro of meer betaald hebben om op burgers te schieten. Parket wil er niks over zeggen. Alleen dat het onderzoek start op basis van informatie in de pers. Ook in Italië en Oostenrijk loopt zo'n onderzoek. Binnenlandminister Quintin stuurt geen extra agenten naar de kust om het probleem met transmigranten mee aan te pakken. Volgens Quintin krijgen ze daar al genoeg steun. Eerder trok de korpschef van de Westkust nogthans aan de alarmbel, omdat de politie nu te weinig middelen heeft om mensensmokkelaars tegen te houden.